Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity, nu met €300 korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity, nu met €300 korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Er heeft een grote brand gewoed in het centrum van Hoogeveen. Het vuur ontstond bij een geparkeerde auto onder een carport. Daarna sloeg het vuur over naar 2 huizen. De brandweer is uit meerdere regio's op de brand afgekomen en het vuur is inmiddels onder controle. Het is niet uitgesloten dat

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. De grote brand in Hoogeveen is onder controle. De brand begon bij een geparkeerde auto en sloeg via de carport over naar een appartementencomplex. De brandweer rukte met groot materieel uit. 8 woningen moesten worden geëvacueerd. Niemand raakte gewond. Amerika gaat nog veel meer militairen weghalen uit Duitsland, bovenop de 5000 die gisternacht al werden aangekondigd. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel precies, zegt hij niet. Trump ligt al de hele week overhoop met de Duitse bondskanselier Merz, omdat hij kritiek heeft op de oorlog in Iran. Op de Filipijnen zijn duizenden mensen geëvacueerd omdat een vulkaan op het punt van uitbarsten staat. Meerdere dorpen zijn al bedekt onder een laag as. Mensen in een straal van 6 kilometer rond de Mayon-vulkaan moeten weg. Die vulkaan is erg populair.

0: bijna weer 6 uur, hoor.
1: Ongelooflijk.
0: Pak je koffie ernaast. Doet mijn belletje het ook? Ja, mijn belletje doet het ook. Nou, dan weet je dat de dag begonnen is. Hey, goedemorgen. Zaterdag 2 mei 2026. Welkom bij Kink Alternative Rock Radio. Met zometeen Ronald Rummelswaan van het ANP. Praat je weer helemaal bij over wat er deze ochtend en de rest van het weekend staat te gebeuren. Maar niet geheel onbelangrijk, gevolgd door...
2: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity, nu met €300 korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity, nu met €300 korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
3: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In het Drentse Hoogeveen heeft een grote brand in een appartementencomplex gewoed. Het vuur begon bij een geparkeerde auto en sloeg daarna over naar meerdere woningen. 8 huizen moesten worden ontruimd, niemand raakte gewond. De brand is inmiddels onder controle. In Rotterdam is een jongen van 17 neergestoken. Ook zou er rond dezelfde tijd in dezelfde straat een melding zijn binnengekomen van een schietpartij. De jongen is naar het ziekenhuis gebracht, er is nog niemand opgepakt en de politie doet onderzoek. Het lijkt erop dat alleen het zuiden van het land echt last heeft gehad van het onweer dat gisteravond over het land trok. In Limburg kwamen putdeksels omhoog en in Nijmegen lag de wedstrijd NEC Telstar even stil. In het Brabantse Budel moesten brandweermannen die te voet de natuurbrand aan het nablussen waren naar binnen vanwege het onweer. En Max Verstappen heeft goede zaken gedaan in de Formule 1. Hij reed in de kwalificatie naar de tweede tijd op het straatcircuit

0: zaal zijn. Alleen nog maar kaarten voor Tilburg en Amsterdam. De rest is stijf uitverkocht.
1: Ja. Dit is het weekend van King.
0: Nou, als je dit hoort zo, even over zessen, dan snap ik dat ook wel. Van het debuutalbum Slow Death of a Good Girl. Hickwee en Nothing Out King XL. Hey, goedemorgen. Welkom bij King Alternative Rock Radio. Ik ben ontzettend trots op je. Het is even over zessen en jij bent potverdorie al wakker, zeg. Nou ja. Onder andere Maaike, die laat zich horen via de app van King. Goedemorgen. Al een koffiemok ook te zien gekregen van Ivo. Lekker bezig. Zo zie je maar, Nederland is wakker. Lars is mijn naam, Lars Wijnhoven. Het wordt een beetje onstuimige dag vandaag. Wisselvallig, net als gisteren. Gisteren was het ook echt niet normaal, hè? Flinke windstoten. Nou ja, vandaag eerst nog wat zon landinwaarts.

als deze in de kroeg aanstaat, dan doe ik deze met hart en ziel in dit geval. Dus, fijne avond altijd mee. Trucker en Keks en met hart en ziel. En Lars Wijnhoven met één bakje. Ik heb heel weinig nodig om een beetje los te komen. Dus, maar ook niet te veel, veel voeren als je mij tegenkomt in de kroeg, hoor. Trucker en Keks tijdens de weekendochtendshow. Ik zie dat een aantal mensen met hart en ziel wakker aan het worden zijn of nog niet in slaap zijn gekomen. Maar Loes die laat weten dat ze al 2 uur thuis is. Maar niet meer in slaap komt van de adrenaline. Geweest dan?

0: alle kaarten. Ken je een piano? Er zitten toetsen op met bepaalde kleurtjes. Als je dat nou even vertaalt in het Engels, dan weet jij welke kaarten hij zo meteen vanmiddag gaat weggeven tussen 3 en 6. Kink.
1: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf €149 per persoon op lendl.nl.
4: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
7: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity, nu met €300 korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.

0: Ik vond hem niet zo heel moeilijk, hoor. Ik vond hem echt niet zo heel moeilijk.
1: Deze week op Kink. Tickets voor Kink Presents Black Keys. Ja.
0: Toetsen op een piano hebben kleuren. En als je dat nou vertaalt naar het Engels, nou, dan puntje, puntje, puntje. Maarten die zegt, ging me toch iets te snel. Zwarte toetsen, Black Keys. Ik dacht dat die heel makkelijk was, maar goed. Vanmiddag tussen 3 en 6... op de radio, Michiel Jurjens. Hoor je zo nu en dan weer terugkomen hier bij Kink. Echt goed nieuws. Maar niet alleen dat. Hij heeft ook kaarten voor jou, voor de Black Keys. Nieuwe album is uit. Dat mag gevierd worden. Daar mag een tour voor gegeven worden. En dat gaat gebeuren op 4 september in AFAS Live. En nou ja, luister jij naar Michiel Jurjens vanmiddag? En heb jij alvast een appje klaarstaan als de prijzengeit voorbij komt, hoef je alleen maar op cent te drukken, is de kans het grootste dat jij die kaart in de wacht sleept. Sta jij op 4 september in AFAS Live.

alvast klaargezet. Vanmiddag tussen 3 en 6, jouw kans op kaarten voor de Black Keys. Of ik dan ook gelijk een plaat van de Black Keys wil draaien? En natuurlijk. Dit is natuurlijk een onmogelijke vraag. Wie wil nou niet de Black Keys horen op zondagochtend? Verzoekplaten, die mag ik sowieso even over 7 draaien. Denk er alvast even over na. Wat mag ik zo meteen voor je draaien op de radio?

0: draai ik hem zo meteen met alle liefde voor je, goed?
1: Kink. De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. President Trump is van plan om veel meer dan de 5000 militairen uit Duitsland terug te trekken dan hij vrijdag aankondigde. Dat zei hij in Florida tegen journalisten. Trump is kwaad op bondskanselier Merz omdat hij kritiek heeft op de oorlog die Amerika voert in Iran. Ook is Trump gefrustreerd dat Duitsland niet helpt. In het Drentse Hogeveen was vannacht brand. Het vuur ontstond in een auto in een carport, maar sloeg over naar twee huizen erboven. Bewoners van alle 8 woningen boven de brand zijn geëvacueerd. Het is nog niet duidelijk wanneer ze terug kunnen. Brand is intussen onder controle, raakte niemand gewond. Formule 1-liefhebbers moeten vanavond eerder klaarzitten voor de grote prijs van Miami. De organisatie heeft de race 3 uur vervroegd omdat er noodweer wordt verwacht. De start is nu dus al om 7 uur. Max Verstappen start vanaf plek 2. Hij reed in de kwalificatie de tweede tijd achter Kimi Antonelli van Mercedes. En in de Eredivisie hebben Ajax en PSV met 2-2 gelijk gespeeld. Ajax staat nu 4e, maar kan vandaag worden ingehaald door FC Twente. NEC Telstar werd even stilgelegd vanwege onweer, maar eindigde uiteindelijk ook gelijk 1-1. Utrecht NAC Breda werd 2-0, Groningen Excelsior 2-3. Dan het weer van weer online. Vanochtend af en toe zon, maar ook een bui. Vanuit het westen komen er meer buien aan. Het oosten heeft kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt 17 tot 22 graden.
2: Kink. Alternative Rock Radio. Lars Wijnhoven.
4: Yes, goedemorgen. Even over 7. Dit is de weekend.

zijn inmiddels de vrienden van Nederland en de vrienden van Kink ook, hoor. The White Lies, meerdere keren ook in de studio geweest. To Lose My Life maakt het even over zeven. Van harte goeiemorgen.

mei 2026, even over 7. Welkom bij de weekendochtendshow van Kink Alternative Rock Radio. Lars is mijn naam, Lars Wijnhoven. En haar naam is Marieke. Via de gratis Kink app. Ligt nog met de linkerwang op de rechterkussen. Of zij na The Cooks, Placebo en Nothing But Thieves. Of daarvoor zelfs, sorry. Ze mag nu kiezen. Iets van Paramore mag horen. Was ooit een soundtrack van die vampierenshow. Heet dat ook alweer? Twilight. Ja, Twilight. Of ik daar die soundtrack van wil draaien. Ik heb hem even moeten nagoogelen. Maar volgens mij was het deze. Kink Firestarter. Dit kan natuurlijk nog steeds fout hebben. Mocht het nou niet de juiste zijn, rectificeer mij dan nog even achteraf. Volgens mij was dit hem. Decode van Paramore als Kink Firestarter.

klonk mijn tweede stem. Lukte vandaag wel. De Cooks en Mr. Maker met in het achtergrondkoor. Hallo, Lars Wijnhoven. Ik wil ook eens een keertje een goede dag qua zangstem, hè?

0: dinsdag, bevrijdingsdag. Omdat het 2026 is, is dat niet officieel een vrije dag. Maar er zijn veel werkgevers die dan toch door de vingers kijken. Alle bevrijdingsfestivals. Ik weet toevallig dat in Rotterdam, daar zit ik nog wel eens op een kantoor. Daar treedt Jet Rebel op. Ben ik best fan van. Die is weer terug. Tijdens bevrijdingsfestival in Rotterdam staat hij on stage. Nou, ik denk dat ik een aantal uurtjes elders aan het werk ben. Hè? Mocht jij dan nog andere plannen hebben via de bevrijdingsfestivals, ben ik wel benieuwd naar jouw plannen. Of je nog een beetje extra dagen gaat snipperen in mei. Hemelvaart is ook nog. Dan hebben we Pinksteren op 24 en 25 mei. En over festivals gesproken, het begint wel aardig op te komen. Jouw kans komende week op een heel vet festival. Met onder andere The Cure, Gorillaz, Mumford & Sons en Franz Ferdinand. Ja, kun jij bij zijn? Hoe dat in elkaar zit, vertel ik je binnen nu en een kwartiertje.
1: Wabi.
2: Voor iedere kleine fietsagent die boeven van straat haalt, zet hem op. Voor iedere deurval die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen, denk aan je helm, zet hem op.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller snel.
2: Moet je kijken daar, leuke gast.
3: I know.
2: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
3: Is ook echt jouw type.
2: Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek?
3: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
4: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
5: Je voelt je thuis, waar je touwen echt per strikt.
6: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
7: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
8: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
9: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
10: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En dubbel fris of taxi. Alle pakken van 1,5 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity. Nu met €300 korting. Inclusief de vertrouwde service van BikeTotaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij BikeTotaal.

Fontaine's DC en Jackie Down the Line. Tijdens de weekendochtendshow, het is richting 8 uur. Vanaf morgen, ik wil bijna zeggen vanaf komende week, maar dat is dus morgen. Jouw kans op kaarten voor een fantastisch festival in Werchter. Met The Gorillaz, met Franz Ferdinand, met Mumford & Sons, The Cure en nog veel meer. 2 tot en met 5 juli. Al die dagen kun jij erbij zijn. Rock Werchter. Morgen worden de allereerste kaarten weggegeven bij Jim Voorwald tijdens Kingstart tussen 6 en 9. Zet hem alvast in je smartphone. Word wakker met Jim Voorwald en win die kaarten voor Rock Werchter tussen 2 en 5 juli.

0: door.
1: Wie de komende tijd rond Amsterdam de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Tussen 27 april en 14 mei wordt er gewerkt aan de zuidkant van Amsterdam, met afsluitingen op de A4 en de A10. Hou rekening met 30 tot 60 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Kink. Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
3: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
2: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
3: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
2: Stap je ook in?
4: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
5: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf €149 per persoon. Op Lendel.nl.
6: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue 400 gram voor maar €2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi, ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram maar €1,49. En Refort Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
7: Fans.
6: Aldi.
8: Nu mega mooi deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, Axe en Rexona. 2 plus 3 gratis. Dat is niet zomaar mooi, dat is mega mooi. Kom voor nog meer mega mooie deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
14: Oh yeah.
13: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
15: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity, nu met €300 korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
16: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
17: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. President Trump is van plan veel meer militairen uit Duitsland weg te halen dan de 5000 die hij vrijdag noemde. Hoeveel meer, zegt hij niet.

0: Trump is boos op bondskanselier Merz omdat hij kritiek heeft op de oorlog in Iran. Duitsland is niet erg onder de indruk. Volgens de defensieminister was de actie van Trump te verwachten. In Rotterdam zijn twee verdachten aangehouden na een steekpartij gisteravond in de wijk Delfshaven. Dat meldt de politie op X. Bij de steekpartij raakte een jongen van 17 gewond. Hij moest naar het ziekenhuis. Rond dezelfde tijd werden in dezelfde straat ook schoten gehoord. De politie bevestigt dat er een vuurwapen is gevonden. In het centrum van Hogeveen in Drenthe was vannacht een felle brand. Die begon in een auto onder een carport, maar sloeg over naar huizen erboven. Twee daarvan vlogen in brand, maar ook 6 andere woningen werden ontruimd. Bewoners konden voorlopig nog niet terug, er raakte niemand gewond. En de Formule 1 race in Miami begint vandaag een paar uur eerder dan gepland. De start is nu al om 7 uur. Reden is noodweer, dat wordt verwacht. Max Verstappen start vanaf plek 2. Kimi Antonelli was in de kwalificatie de snelste. Toch is Max blij. Dit seizoen had hij nog niet eerder een plek in de eerste startrij. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend af en toe zon, maar ook een bui. Vanuit het westen komen er meer buien aan. De oost heeft kans op onweer, hagel en windstoten. En het wordt 17 tot 22 graden.
1: Kink. Alternative Rock Radio. Lars Wijnhoven.
2: Hey, goedemorgen. Even over 7. Nee, even over 8. Lars Wijnhoven. Nou ja.
1: Kink.
2: Let nou toch eens op, man. Nog in de verkeerde tijdzone. Ja, even over 8. Welkom bij Kink Alternative Rock Radio. Is er nog koffie?

0: Jackson en Mars. Was dat niet een sketch vroeger van...
1: Weet u?
0: Hans Teeuwen, ja!
2: Goedemorgen, dit is het weekend van Kink.
0: Oh, goed, die was helemaal populair toen u nog op de middelbare school zat. Hans Teeuwen, mensen. Ja, kent u hem nog? Ash en Girl from Mars hoorde je tijdens de weekendochtendshow. Geklemd door Mars. Ik heb wel zin in de Mars. Om tegelijk

die is er ook bij. Lekker bezig, we zijn helemaal trots op je. Met zometeen onder andere... The and Uncertain Smile. Oh, Good Charlotte met I Just Wanna Live. Mag ik voor je draaien? Op een nogal een onstuimige dag. Onstuimige dag. Zo'n 14 graden aan de kust en 25 in het binnenland. Flink wat buien en flink wat bewolking. Nou, daar moet je mee doen.

0: melden via de socials van Kink. Jim Voorwald die was erbij. Die was helemaal enthousiast hoor. Moet je een keer live meegemaakt hebben? Ist en Obligations tijdens de Weekendochtend Show? Ze zijn nou een soort van semi-live wil meemaken. Een tijdje geleden waren ze in de Kink Live Bunker. Beelden daarvan staan op het YouTube-kanaal van Kink. Ist Kink, als je dat zoekt, staan ze bovenaan. En goedemorgen en welkom bij de Weekendochtend Show. Met zometeen niet alleen muziek van de Two Door Cinema Club. Die gaan ook live spelen. Ja, werd afgelopen week bekend, maar ook... Kink.
1: Let's go. Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage. Smin.
8: Boost yourself.
9: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Verschoon

0: of doneer.
1: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
2: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
1: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
2: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop. Alle Coca-Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar 1,69. En pistachenoten XXL.

0: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
2: Voor de makers. Praxis.
3: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
4: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity. Nu met €300 korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.

vorige week Maaike helemaal blij. Rock Radio. Rock Radio. Een week geleden, joh. Er werd aangekondigd dat ze weer naar Nederland komen. 31 januari.

0: cool, hè?
1: Kink. 80s break.
0: Als je het niet in de gaten hebt. Bijna 9 uur. Zometeen Elwin van Gestel met de Kink 80s break. 3 platen uit de jaren 80. Met in ieder geval This Charming Man. Nou, dat is Elwin wel hoor. Charming Man. De Smiths gaat hij voor je draaien. En ook Joan Jett en The Blackhearts met I Love Rock'n'Roll. Alleen de vraag is, wat draait hij als allereerste? En het is wel een leuke vandaag, zeker. Het is een cover van iemand die een plaat heeft gemaakt uit de jaren 70. En ik ga die eens laten horen. Even kijken hoor. Ja, 73 om precies te zijn. Maar deze versie hoor je zometeen niet. De vraag is, welke hoor je zometeen wel? In de Kink 80s Break als

0: Kink.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
4: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
5: Even overlaten.
6: Ik ben aan het streamen.
5: Oh, sorry.
6: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
5: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
7: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En het is bijna zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.
8: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
9: Wil jij nog één keer naar de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort? Koop dan actieproducten bij Jumbo en krijg 50% korting op kaartjes voor Super Friday. Dat is de ja van Jumbo.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
11: Nu mega mooi deals bij Ethos. Zoals heel veel Garnier, 1 plus 1 gratis. Dat is niet zomaar mooi, dat is mega mooi. Kom voor nog meer mega mooie deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
12: Vandaag pak je hem. Bij Bike Total. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity, nu met €300 korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Total. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Total. Vandaag pak je hem. Bij Bike Total. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity, nu met €300 korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Total. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Total. Vandaag pak je hem. Bij Bike Total. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity, nu met €300 korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Total. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Total.
0: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De bouw van tienduizenden huizen loopt gevaar op door regels over de afstand tot landbouwgrond, meldt Nieuwsuur. Volgens die regels moeten huizen er vanwege gevaar door bestrijdingsmiddelen minstens 50 meter vandaan liggen. Maar vaak is er helemaal geen gevaar, zeggen gemeenten. Die willen daarom dat wetgeving wordt aangepast. Na een steekpartij gisteravond in Rotterdam-Delfshaven heeft de politie 2 mannen van 18 en 22 aangehouden. Een jongen van 17 raakte gewond. Hij moest naar het ziekenhuis. Volgens regiozender Rijnmond werden in dezelfde straat ook schoten.

0: schoten gehoord. De politie zegt dat er een vuurwapen is gevonden en doet onderzoek. 5000 Amerikaanse militairen weghalen uit Duitsland vindt president Trump te weinig. Het worden er flink meer. Dat zei hij tegen journalisten in Florida. Hoeveel meer weet Trump nog niet en ook niet wanneer. Hij is boos op bondskanselier Merz. Die zei afgelopen week dat Amerika zonder plan aan de oorlog in Iran is begonnen. En het leek een Franse brouwer een leuk idee. Hij noemde een speciaal biertje met citroensmaak John Lemon, naar de beroemde Beatle. Maar zijn weduwe, Yoko Ono, ziet het humor niet vernin. Ze eist een directe stop van de verkoop of een forse boete. De brouwer mag nog uitverkopen en verzamelaars vechten nu om de laatste flessen. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend nog af en toe zon, maar ook buien. Vanmiddag is het bewolkt met meer buien. In het oosten kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt 17 tot 22 graden.
1: Kink Alternative Rock Radio. Elwin van Gestel.
2: Met de Kink 80's break, dat trappen we je af. Zometeen The Smith, This Charming Man. Ik hoop altijd dat het over mij gaat. Joan Jett en de Blackhearts, I Love Rock and Roll krijg je ook zo. En de eerste, inderdaad, Higher Grounds. Marco, je was heel snel. Dit zijn de Peppers.
1: Kink.

Young Jed en de Blackhearts. En I Love Rock and Roll, de 80s break, compleet gemaakt met ook de Smiths, This Charming Man. En Higher Ground van de Red Hot Chili Peppers. Goedemorgen en welkom in je weekend. Elwin van Gestel hier tot 12 uur bij je met een bak lekkere liedjes op deze zondag 3 mei 2026. Zometeen krijg je live en ook Cake en Youngblood komt eraan zometeen. En nu naar een band die al de hele week centraal staat hier bij Kink, want het is onze Kink XL. Muse komt met een nieuw album. 26 juni dan verschijnt hun nieuwe album. Dat gaat Signal heten. En van dat nieuwe album is dit de derde single die uit is na Unraveling en Be With You. Dit is Cryo Jam. Kink.

0: Love Sick Lullaby, Youngblood bij Kink. Appje van Marina. Marina die zegt, ik ben lekker aan het werk met Kink. Kun je zo meteen Tom Smith voor me draaien? Life is for living, vind ik zo'n mooi liedje. Ga ik zo meteen draaien, Marina. Ook Oasis Live Forever hoor je zo.
1: Kink.
2: Nog een keer! Papa, sneller!
3: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu
4: de beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
5: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel op.
6: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof. Het comfort dat u verdient.
7: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
8: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Hé, hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
10: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
11: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Blader digitaal door de laatste libellen? Krijg een VIP-treatment op de zomerweek? Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum? Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
12: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
13: Wow, dit wil ik! Nu bij Beter Bed tot €800 korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl.
14: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonnen, begint natuurlijk bij...
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets...
17: Klinkt lekker, hè? Dat zijn de prijsfavorieten van Albert Heijn. Topkwaliteit eigen merkproducten en altijd laag geprijsd. Zoals AH Roomboter stroopwafels, 12 stuks voor maar €2,19. Prijsfavorieten. Je herkent ze aan het blauwe duimpje.
18: Vandaag pak je hem. Bij Bike Total. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity, nu met €300 korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Total. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Total.
19: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
20: De beste plek voor jou, NVM.
19: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
20: De beste plek voor jou, NVM.

way you want. Life is for living. Anyway.

Echte fans kijken al uit naar het concert wat eraan gaat komen op 17 november. Dan staan ze namelijk samen met Block Party in de AFAS Live. Kink Presents, Interpol en Block Party. Je hoorde de Heinrich Manoeuvre bij Kink. Overigens, dit weekend ook nog kans op tickets voor een hele toffe Kink Presents. Welke show het is, hoor je zo. Naar de nieuwste Violet Grohl.

Violet Girl, 595 bij Kink. Met de Cardigans ook een Love Fool. Dit weekend nog kans op tickets voor de Black Keys. 4 september staan ze in de AFAS Live in Amsterdam. En vandaag je laatste kans op tickets. Als je de Kink prijzigheid voorbij hoort komen, is het jouw moment om een berichtje te sturen met de Kink-app. En ik kan je verklappen, vanmiddag tussen 3 en 6 uur zou ik je radio ietsje harder zetten.

0: gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
2: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
3: Wow, dit wil ik! Nu bij Beter Bed tot €800 korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl.
4: Ook binnen een vriendengroep kan een discussie polariseren. Over het klimaat bijvoorbeeld.
5: Weet je wat jij bent? Jij bent echt zo'n klimaatdrama.
6: Ja, en jij doet alsof er niets aan de hand is.
5: Denk je?
4: Vraag jezelf dan af. Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen? Ja. Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Kijk op sieren.nl.
7: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
8: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop. Alle Coca-Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar €1,69. En pistachenoten XXL

0: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In IJsselstein zijn vannacht het gemeentehuis en het theater vernield. Ruiten zijn ingegooid, er is een vlag op zijn kop opgehangen en er zijn stickers geplakt met het woord corrupt erop. Het is al een paar weken onrustig in IJsselstein vanwege de komst van een asielnoodopvang voor meer dan 100 mensen bij een voetbalclub. Er zijn twee jonge mannen aangehouden voor een steekpartij gisteravond in Rotterdam-Delfshaven. Daarbij raakte een jongen van 17 gewond. Hij ligt in het ziekenhuis. Regiozender Rijnmond meldt dat getuigen zeggen ook schoten te hebben gehoord. De politie bevestigt dat, maar er zou nog geen wapen zijn gevonden. Voor de derde keer in korte tijd was er vannacht in Almere brand in een leegstaande sauna, meldt Omroep Flevoland. De brandweer kon snel blussen, ook omdat er een flinke regenbui viel. Het pand staat al jaren leeg. Op die plek moet een woonzorgcentrum komen. De eerste brand in februari was vermoedelijk aangestoken. En een emotioneel bericht van de moeder van Jade Kok op de socials na de uitvaart van haar dochter vrijdag. Zo mooi, heftig, emotioneel, liefdevol en indrukwekkend, schrijft ze. Maar ook dat ze geen idee heeft hoe ze nu verder moet zonder haar. Duizenden mensen vormden een erehaag toen de auto met Jade langsreed. Dan het weer van Weer Online. Eerst nog af en toe zon, maar ook al buien. Vanmiddag is het bewolkt en dan komen er meer buien aan. In het oosten kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt 17 tot 22 graden. Morgen zonniger. Kink.

0: Kleine 4 weken geleden waren ze in Nederland. Leap hoorde je met hun nieuwe single Sinkin' Feeling.
1: Elvin van Gestel.
0: Deze week toeren ze trouwens door Duitsland. Stuttgart, Saarbrücken en Mainz staan deze week op het programma voor de vrienden van Leap. Nieuwe single heet Sinkin' Feeling, hoorde je bij Kink. Straks gaan we weer pim-pam-petten met muziek. Een nieuwe ronde van het Kink ABC krijg je naar Guns N' Roses.
1: Kink Alternative Rock Radio.

0: vraag me wel eens af, hè. Bij van die grote jaren 80 hits. Of dat er ooit een moment komt dat dit gedateerd gaat klinken of zo. Ik kan het me nauwelijks voorstellen. Bruce Springsteen hoorde je met Glory Days.
1: Het King ABC.
0: Tijd voor drie liedjes die iets met elkaar gemeen hebben. Ze hebben namelijk allemaal dezelfde beginletter aan het begin van de titel. Op zoek naar een letter om mee te gaan spelen voor het King ABC. Dat doen we elke zaterdag en zondag zo rond de klok van 10:30. En ik heb het rad er weer bijgehaald, afgestoft en wel een klein likje verf eroverheen. En hij kan weer jaren mee. Dat is ongeveer hoe het werkt. Even kijken waar we vandaag mee gaan puzzelen.
1: M.
0: M van Marie of van Munich van Editors of Multicolor van Sommieu. Zomaar liedjes die mij even te boven schieten, maar jij weet vast betere suggesties. Drop ze even in de Kink-app. En wie weet hoor je ze zometeen terug voor het Kink ABC met de letter M. Krijg je zometeen ook U2, de nieuwste van U2. Ook de Kaiser Chiefs zo en R.E.M. komt eraan. Kink.
1: Als jij aan perzik met room denkt, loopt het water dan in je mond? Of geeft het je zin in een avond heerlijke bluesrock? Komen met hun Beaches and Green Vehicle Tour naar Amsterdam. 4 en 5 september. King presents the Black Keys in AFAS Live. Deze week maak je kans op gratis tickets door te luisteren naar King. Check de King app voor alle details. King.
2: Je werkt al meer dan 50 uur. Je groeit richting de 10 medewerkers. En er is maar één met het overzicht. Jij. Tijd voor de volgende stap. De expertise, tools en financiering van ABN AMRO helpen je bedrijf vooruit. Begin met doorpakken. Ontdek ons groeiplatform op abnamro.nl/doorpakken. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl. Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
7: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf €149 per persoon op lendl.nl.
8: Staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf €16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Maak zelf je buitenplek met karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
11: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
12: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
13: Pa-pa-da-pa-pa. Greets.
12: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
14: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1+1 gratis. En ook die havermelk. Alle houdbare pakken van 1 liter. Ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
15: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
16: De beste plek voor jou, NVM.
15: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
16: De beste plek voor jou, NVM.
15: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
16: De beste plek voor jou, NVM.

0: Me. De Kaiser Chiefs bij Kink.
1: Het Kink ABC met de letter M.
0: Hij zingt zo lekker mee ook. Het is tijd voor het Kink ABC. De letter M van Marie stond centraal. En drie liedjes die heb ik even uitgekozen. Ik kan natuurlijk de hele ochtend vullen met alle appjes die binnen zijn gekomen. Waarvoor dank. Maar ik ga voor de favoriet van Peter. Hij zegt, mag ik Money van Pink Floyd? Dat mag zeker. Die ga je zo meteen krijgen in het ABC. Move-in van Supergrass. Daar heeft Mitchell dan weer heel veel zin in. En of ik voor Sandra... Mustang wil draaien. Kings of Leon.
1: Het Kink ABC.
2: Met

Ja, weet je wat het is? Er is altijd wel ergens een goede reden om iets van Pink Floyd te draaien, toch? Zo is het ook. Money van Pink Floyd, Move In van Supergrass en Mustang van Kings of Leon. Die drie liedjes hadden iets met elkaar gemeen. Ze hadden namelijk allemaal dezelfde beginletter in de titel. Kink ABC bracht ons bij de letter M. Dankjewel voor alle suggesties. Dat doen we komende zaterdag weer zo rond de klok van 22:30. Ben bij Kink op de zondagochtend met nieuwe muziek van Pom.

0: winkel of kijk op etenbed.nl.
1: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue 400 gram voor maar 2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi. Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar 1,49. En Refort Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
4: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
6: Voor de makers.
7: Praxis.
8: Woehoe, haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonnen, begint natuurlijk bij...
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
11: Klinkt lekker, hè? Dat zijn de prijsfavorieten van Albert Heijn. Topkwaliteit eigenmerkproducten en altijd laag geprijsd. Zoals AH Roomboter stroopwafels, 12 stuks voor maar 2,19. Prijsfavorieten. Je herkent ze aan het blauwe duimpje.
12: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity. Nu met €300 korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity. Nu met €300 korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity. Nu met €300 korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
13: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De gemeente IJsselstein komt later vandaag met reactie op de vernielingen van vannacht bij het stadhuis Annex Theater. Een woordvoerder zegt dat eerst moet worden uitgezocht wat er precies is gebeurd. Op foto's is te zien dat ruiten zijn ingegooid en dat beveiligingscamera's zijn afgeplakt. In IJsselstein moet een asielnoodopvang komen. In Meppel is in het water een lichaam gevonden, meldt RTV Drenthe. De omgeving werd snel afgezet. Hulpdiensten hebben het lichaam op het droge gehaald. Er is een onderzoek opgestart om erachter te komen wie het slachtoffer is en of het om een ongeluk of een misdrijf gaat. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio gaat komende week naar het Vaticaan in een poging om de ruzie met de paus te lijmen. Hij spreekt de paus niet zelf, maar zijn rechterhand. De paus had al een paar keer kritiek op de oorlog in Iran. Daarop zei Trump dat hij de paus zwak en verschrikkelijk vindt en beelde zichzelf af als Jezus. En het nieuwe muziekproject van de Rolling Stones heet Foreign Tongues. De drie bandleden hebben beelden van stukjes albumhoes gedeeld op hun socials. Gisteren was er ineens een fragment van een nieuw nummer met een emoji van een cd erbij. Er werden laatst al meer hints gegeven, onder meer via mysterieuze posters in Londen. Dan het weer van Weer Online. Bewolkt en er trekken veel buien over het land. In het oosten is daarbij kans op onweer, hagel en windstoten. Het is van west naar oost 17 tot 22 graden. Morgen zonniger.
13: Kink. Alternative Rock Radio.
15: Met zometeen een tribute van Tenacious D. Ook Honey, I'm Home na Nirvana.

0: Ja, deze moet je gewoon tot het einde draaien. Zo hoort het ook. Tenacious D.
1: Kink.
0: En tribute bij Kink op deze zondagochtend, waar je vandaag nog kans maakt op tickets voor de Black Keys. 4 september, Kink presents de Black Keys in de AFAS Live in Amsterdam. Tickets win je als je de Kink prijzenrijd voorbij hoort komen. En dat is dan voor vandaag nog. Hè. Dus de laatste tickets voor de Black Keys vandaag eruit. Maar als ik al even vooruit kijk naar morgen. Ja, vanaf morgen gaan we iets weggeven. Dat is eigenlijk gewoon... Ja, je gelooft het eigenlijk bijna niet. Maar echt heel vet. Rock Werchter komt er namelijk weer aan. 2 tot en met 5 juli in Werchter in België. En fijne namen daar op de line-up. 21 Pilots, Gorillaz, Franz Ferdinand. En ook The Cure daar. Veel, veel meer nog. Tickets win je vanaf morgen als je de prijzigheid hoort. Dus vanaf morgen gaan we tickets weggeven voor Rock Werchter. Kink... op Rock Werchter. Wij gaan het regelen voor je vanaf morgen. Te winnen tickets voor Rock Werchter hier bij Kink, zodra je de prijzigheid voorbij hoort komen. En een band die er ook staat is Mumford & Sons. Die ga je ook terugvinden op Rock Werchter. Dus 2 tot 5 juli. Ik ga ze zo even draaien met Guiding Light. Krijgt ook Garbage, Only Happy When It Rains. Nou, dan komt ze wel aan de trekken vandaag.

0: zou ze maar live kunnen gaan checken op Rock Werchter. Nou, deze gasten staan er ook. Ik draaide net al Mumford & Sons. Die staan er op Rock Werchter. Maar ook Frans Ferdinand is daarbij. Know You Girls hoorde je bij Kink. Komende week dus tickets te winnen voor Rock Werchter. Combi-tickets dus voor het hele weekend te winnen vanaf morgen als je de prijzigheid voorbij hoort komen. Zometeen geen prijzigheid, wel Heather Nova en ook Linkin Park zometeen.
1: Kink. Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
2: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
3: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
2: Werken? In deze drukte?
3: Ja, met oortjes in is het overal rustig werken. Zo gaan we iedere dag vooruit.
2: Stap je ook in?
4: Even over later.
5: Ik ben aan het streamen.
4: Oh, sorry.
5: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
4: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
6: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
7: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
8: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine en mineralen koudtabletten met vitamine C. Gekozen product van het jaar en geschikt voor de hele familie. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop. Alle Coca-Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar €1,69. En pistachenoten XXL.

0: je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity, nu met €300 korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.

Kink en Stack Up The Reasons hoorde je. Ken je de band Enter Shikari nog? Nou, punkband uit voornamelijk jaren 0 en jaren 10. Zijn terug met nieuwe muziek. Find Out The Hard Way krijg je zometeen. En binnenkort zijn ze ook in Nederland, want op 11 november staan ze in 013 in Tilburg. Nieuwste single krijg je zo. Nou, Band of Forces en dit zijn de Rolling Stones bij Kink.

0: 11 november dus, dan zijn ze in Nederland voor een nieuwe show. Enter Shikari. En Find Out the Hard Way is hun nieuwe single. Die hoorde je bij Kink. Zometeen na 12 uur is hier het zonnetje op je zondagmiddag. Mick Hummel met onder andere muziek van Blur en ook Within Temptation. En je hoort bij hem zometeen de band die binnenkort naar Nederland komt voor een show. 4 september. Kink Presents. En je kan dan nog kaartjes voor winnen. Welke band het is, hoor je zometeen. Veel plezier bij Mick.
1: Voor iedere kleine fietsagent die boeven van straat haalt, zet hem op. Voor iedere durfal die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.
2: Kink. Nu in de theaters. Pa. Een ontroerend, geestig en muzikaal verhaal over dementie. Over een vader die een fascinerende tournee maakt door zijn eigen werkelijkheid.
3: Denk jij nou werkelijk dat ik iets mankeer?
2: Gespeeld door mij, Erik Kortom. Kijk op solostories.nl voor tickets. De voorstelling Pa staat volgende week in Someren, Barendrecht, Oostzaan en Doetinchem.

0: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De grote brand in de toetjesfabriek in Ermelo gisternacht is misschien aangestoken. Het onderzoek loopt nog, maar de politie sluit brandstichting aan de hand van eerste camerabeelden niet uit. Het pand brandde helemaal af, er vielen geen gewonden. De politie kan nog niet zeggen of er al verdachten in beeld zijn. Twee Nederlanders die meevoeren met de hulpvloot voor Gaza komen eind van de middag aan op Schiphol. Het Israëlische leger hield een aantal boten bij Kreta tegen. Een van de Nederlanders kreeg rake klappen. Ongeveer 175 mensen werden op Kreta afgezet. Twee opvarenden zijn meegenomen naar Israël. Tientallen kinderen leggen bloemen op de 400 graven van het Nationale Ereveld in het Gelderse Loenen. De Oorlogsgravenstichting wil zo ook de jongere generatie betrokken houden bij de herdenking. De bloemenlegging is altijd een dag voor 4 mei, omdat het ereveld dan gereserveerd is voor de officiële herdenkingen. En ondanks de vernielingen aan het stadhuis in IJsselstein kan het theater dat er zit vandaag open. De hoofdingang blijft dicht, daar zijn ruiten ingegooid en de pui is ontzet. Daarom wordt tijdelijk een zijdeur gebruikt. De politie hoopt vanmiddag meer te kunnen melden over de vernieling die mogelijk te maken heeft met de plannen voor asielopvang. Dan het weer van Weer Online. Bewolkt en er trekken veel buien over het land. In het oosten is daarbij kans op onweer, hagel en windstoten. Het is van west naar oost 17 tot 22 graden. Morgen zonniger.
0: Kink. Alternative Rock Radio. Nick Hummel.
2: The Black Keys en ook Blur hoor je zometeen. Eerst Within Temptation. Dit is Mother Earth. Kink.

0: denken, there's no other way.
1: Kink, Mick Hummel.
0: Hallo met Mick, goedemiddag. Ik hou je weer gezelschap deze paar uurtjes op de zondagmiddag van Kink met de allerfijnste alternative rock. En met zometeen bijvoorbeeld een absolute classic van Alice Cooper. En als jij even behoefte hebt om je luchtgitaar erbij te pakken en even op een stoel te gaan staan en daar even lekker mee los te gaan, dat is daar uitermate geschikt voor. Muziek van Deus ook zometeen. En je hoort de nieuwste van Arctic Monkeys van dat War Child album. Mocht je dat album nog niet gekocht hebben en iets van een goed doel willen steunen en War Child een mooie vinden, dan is dat misschien een leuke suggestie. Help, dat is dat album wat ze way back hebben uitgebracht. Daar is nu een nieuwe versie van en daar komt die nieuwe single van Arctic Monkeys ook van af. Eerst de drie boze zusjes uit Mexico. Zo noem ik ze dan maar even liefkozend. Dit is The Warning en Kerosene bij Kink.

0: Arctic Monkeys en Opening Night bij King. Hoe zou het klinken als je een van de mooie tracks van Amy Winehouse neemt, maar dat dan met... If you didn't beat Bacardi, Joe. Weet je wel, dat nummer mixed. Het is een rare vraag om te stellen, maar het antwoord krijg je zo meteen. Een mix Monster Mash en ook muziek van Living Color, White Lies en Foo Fighters komt eraan.
1: Wie de komende tijd rond Amsterdam de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Tussen 27 april en 14 mei wordt er gewerkt aan de zuidkant van Amsterdam, met afsluitingen op de A4 en de A10. Hou rekening met 30 tot 60 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Kink. De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop. Weet wat te doen.
6: Wow, dit wil ik! Nu bij Beter Bed tot €800 korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
9: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
10: De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop. Alle Coca-Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar €1,69. En pistachenoten XXL.

0: my credits no good.
1: Glamour Boys, Living Color by Kink. Een mashup is wanneer je de instrumenten van het een en de zang van het ander pakt. Maar dit is die ik vandaag heb is niet echt officieel een mashup. Ik ben daar wat soepel in die reglementen. Ik laat wel elke weekend even een soort van mix horen van twee liedjes die door elkaar heen gedraaid zijn. Zoals bijvoorbeeld The Beatles met My Chemical Romance. Of Timber van Kesha met muziek van The Killers in de mix. Of Misery Business van Paramore met Mambo No. 5. Dat zijn een paar voorbeelden van die mixen die ik dan op het internet tegenkom. Vandaag is het Cut Night Joe, die foute 90s hit van Rednecks. Weer dat een beetje voor Cut Night Joe. I've been married a long time ago. Maar dat dan gemixt met de muziek van Amy Winehouse. En dan krijg je dit.

Alweer goed gedaan natuurlijk. Cause you're my fella, my guy. Oh, en dan komt gewoon het origineel er doorheen. With cotton in your eye. Oh nee, toch niet, nee. There'll be none of him, no. Nou, weet je wat? Remix Monster Mash. Laten we dit in dit geval in godsnaam bij het origineel houden. Amy Winehouse, you know I'm no.

een of andere manier altijd heel rustig van deze van Youngblood. En dat is unlike Youngblood, want hij is normaal gesproken altijd een stuiterbal van energie die van links naar rechts bangt. Maar deze is heel erg geschikt voor die relaxte zondagmiddag. Suburban Requiem van Youngblood. Daarvoor hoorde je Vaseline van Stone Temple Pilots. Bij Kink, waar dit de White Stripes zijn. Fell in love with a girl of Kink.

0: but it bears repeating now.
1: White Stripes and Fell in Love with a Girl. Bij Kink, Alternative Rock Radio, waar je zometeen veel meer fijne muziek hoort van onder andere Rammstein, Coldplay en ook Tom Petty en The Heartbreakers.
2: Kink.
3: Nog een keer! Papa, sneller!
4: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
5: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
6: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Mijn internet is traag. Maar ik wil dat snel.
8: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
7: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
8: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
7: Ik wil sneller dan snel.
9: Hé, hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
10: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
11: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Ontspan met online puzzels en luisterboeken. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle app of op libelle.nl/club.
12: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
13: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf €149 per persoon. Op Lendl.nl.
14: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue 400 gram voor maar €2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
15: Fans van Voordeel.
14: Aldi. Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram maar €1,49. En Refort Kristal Helder. 3 varianten, 1,5 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
15: Fans.
14: Aldi.
16: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
17: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan.

0: 8 woningen werden ontruimd. Bij RTV Drenthe zegt de burgemeester ook dat hij is opgelucht dat er geen gewonden zijn. Bij een grote vechtpartij bij een horecazaak in Zoetermeer zijn gisteravond 2 politieagenten gewond geraakt. Ze wilden volgens Omroep West de boel sussen, maar in plaats daarvan escaleerde de boel. Moest een taser aan te pas komen om een man die helemaal door het lint ging te stoppen. 4 mensen zijn aangehouden. In het centrum van Rotterdam is gisteravond een vrouw aangereden door een auto. De bijrijder stapte daarna uit om de vrouw te helpen, maar de bestuurder ging er vandoor, meldt Rijnmond. De bijrijder weigerde te vertellen wie er achter het stuur zat. De slachtoffer moest naar het ziekenhuis. Dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en regenachtig. In het oosten is kans op onweer. Het is 17 tot 22 graden. Morgen een mix van zon, wolken en buien. En dezelfde temperaturen.
1: King. Alternative Rock Radio. Mick Hummel.
2: Met Coldplay en ook Tom Petty zometeen. Eerst is het Zeit voor Rammstein.
1: King.

Somebody in the Heartbreakers en Refugee. Een serieus nummer, hè? Heftig thema, vluchtelingen, daar maak je geen grappen over. Dus ik zat een beetje op te zoeken, hoe kan ik dit nou gaan afkondigen bij Kink? Wat kan ik hierover vertellen, wat nog enigszins inhoud heeft? Is me niet gelukt. Ik heb gevonden dat er covers zijn gemaakt van dit nummer. Bijvoorbeeld door Melissa Etheridge, maar ook door een artiest waarvan je het nooit verwacht. Elvin and the Chipmunks namelijk. Dat zijn die cavia's met die hoge piepstemmetjes. Die hebben er ook een coverversie van gemaakt. Dan krijg je dit. Uitgebracht dit. Officiële single. Ja, dat vind ik niet erg hoor. Dat mag natuurlijk. Iedereen mag alles coveren. Maar dat dit dan ook gewoon wel echt 10.000 weergaven heeft op YouTube, daar maak ik me een klein beetje zorgen over. Anyway, door met gewoon goede muziek. Van de Fratellis, Colorboys, Close zometeen en Villanelle. Dit is Placebo.

0: Clawboy is Claw en Rosie. Echt zo'n nummer waar je 4,5 minuten even goed bij gaat zitten nadenken. Waarvan je ook in een bepaalde stemming kan komen. Als die stemming nostalgisch is, dan heb ik goed nieuws voor je. Want zometeen een fijn blokje vol nostalgie. The Kink Zero's Break namelijk. Met drie fijne tracks uit dat muzikale decennium. De jaren nul. Deze keer in de Zero's Break muziek van Limp Bizkit, Green Day en ook Morningwood zometeen.
1: Als jij aan perzik met room denkt, loopt het water dan in je mond? Of geeft het je zin in een avond heerlijke bluesrock? De Black Keys komen met hun Peaches and Green Vehicle Tour naar Amsterdam. 4 en 5 september. Kink presents The Black Keys in Ava's Live. Deze week maak je kans op gratis tickets door te luisteren naar Kink. Check de Kink-app voor alle details.
2: Wabi, wabi.
3: Voor iedere kleine fietsagent die boeven van straat houdt, zet hem op. Voor iedere deurval die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.
4: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
5: Koffielovers van Nederland. Nu tot €40 cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv abonnement tot 2 gigabit. De eerste 12 maanden voor maar €30 per maand. En krijg er nu een Sonos Ray soundbar bij cadeau van €229. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
8: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En het is bijna zover. Dus kom snel langs en profiteer van onze topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Paris Excel. Vind jouw cadeau in de winkel of op easyparisexcel.nl.
9: Wow, dit wil ik! Nu bij Beter Bed tot €800 korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl.
10: Je wacht op het juiste moment. Maar sta je niet te lang stil? Je weet het pas als je het voelt. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Geef jezelf ruimte om te groeien. Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
11: Nu bij Karwei 30% korting op bijna alle buitenbijt. Benieuwd naar al onze acties? Bekijk de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola Light en Zero, 1,5 liter, 1 Plus 1 gratis. En alle Konimax, Kroephoek, Boemboe en Boksausen, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.

0: geweest. Tijd voor de Kink Zero's Break. Het dagelijkse blokje nostalgie. Terug naar jaren nul. Terug naar de tijd dat we naar Geer en Goor keken op tv met een skinny jeans aan en een mp3-speler in onze broekzak die vol stond met goede muziek van bijvoorbeeld Morningwood. Dat is letterlijk zo. Dit nummer wat je zo meteen gaat horen stond op mijn mp3-speler. Ook Green Day zit in deze editie van de Kink Zero's Break. En eerst de band waarvan de frontman Fred Durst tegenwoordig samenwerkt met MGK. Ik weet niet of je die track gehoord hebt in de avond bij Kink afgelopen week bijvoorbeeld. Of vorige week. Lisa Konings draaide hem als Daily Drop. Dit was gewoon zijn eigen muziek uit de Zero's. Limp Bizkit, My Way.
1: Kink, Zero's Break. Check, check, check out.

Check out my melody. Kink.

Twitter, of zoals we het zelf zouden zeggen, MOMORMORNINGWOOD. Nth Degree hoorde je in The King Zero's Break. Lekker. En daarvoor Green Day, Boulevard of Broken Dreams en My Way van Limp Bizkit. Dit hoor je elke dag eigenlijk rond 1:30. Een fijn blokje tracks uit de jaren nul, uit de zero's. Dus ook morgen op doordeweekse dagen gewoon bij Isabel Brinkman. 1:30 is het tijdstip voor nostalgie uit de jaren nul. The King Zero's Break dus. Straks op Kink, muziek van de Talking Heads. Ook Higby ga je horen. En dit is Kink Future Icon Florence Rhodes. Storm Warnings.

0: en hun oud King XL Nothing hoor je. En speaking of oud King XL, daar heb ik er zo meteen nog eentje van. Die van Evanescence en ook muziek van Björk en U2. Hoi zo.
1: Kink.
2: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
3: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
2: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
3: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
2: Stap je ook in?
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
5: Eindeloos genieten met de Lor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Lor webshop.
6: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
8: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Hallo duifjes, klaar voor uw allerlaatste nacht? Moulin Rouge The Musical stopt definitief op 2 augustus. Geniet nog 1 keer van de wereldhits, passie en verleiding. Boek snel moulinrougethemusical.nl.
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
12: Oh yeah.
11: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedemiddag, ik ben Ronald Hemmelswaan. IJsselstein heeft volgens de burgemeester een brute nacht achter de rug. Railschoppers vernielden ruiten bij het gemeentehuis en het theater ernaast, uit protest tegen de geplande tijdelijke asielopvang. Gaaiers noemt de burgemeester ze. Volgens haar is dit een totaal onacceptabele route om je emoties over de opvang te uiten. Dat het draagvlak voor asielopvang afkalft is niet los te zien van het kabinetsbeleid. Dat zei waarnemend burgemeester van de gemeente Weidemeren in Buitenhof. Volgens hem is het hoog tijd dat Den Haag eindelijk gaat leveren op dit thema. In Loosdrecht waren de afgelopen tijd grimmige demonstraties tegen de asielopvang in het gemeentehuis. Defensieminister Jezelkus vindt dat we het hoofd koel moeten houden over het mogelijke vertrek van duizenden Amerikaanse militairen uit Duitsland. Dat zei ze bij WNL. Ze verwacht dat een groot deel in Duitsland blijft, omdat Amerika ze nodig heeft voor missies. President Trump wil de militairen weghalen omdat hij boos is op bondskanselier Merz. En bij een steekpartij vanmorgen in de Amsterdamse wijk Oud-West is iemand zeer zwaar gewond geraakt. Volgens AT5 is het een man van 19, hij is er slecht aan toe. De politie heeft nog geen idee wat de aanleiding was en of er 1 of meer verdachten zijn, en zoekt getuigen en camerabeelden.

Soundtrack is ook nog eens heel goed. Je hoort het zo meteen in King's streaming service. Hoor je er alles over. Eerst muziek van Evanescence. Björk en U2 nu. Dit is Beautiful Day.

Evanescence en Who Will You Follow. King's Streaming Service. Elke zondagmiddag een tip voor een film of serie die de moeite waard is, omdat er ook goede kinkmuziek op de soundtrack staat. Deze keer Ponies. Het is een Amerikaanse serie dit jaar uitgekomen. Het is gemaakt door Peacock. Maar dat hebben we in Nederland niet. Dus in Nederland is het op Sky Showtime en HBO Max te zien. Het is een spionnendrama. Het speelt zich af in het Moskou van de jaren 70. En de hoofdpersonages, dat zijn de echtgenotes van twee spionnen die meteen al in de eerste aflevering, spoilers, doodgaan. En er staat goede muziek op de soundtrack. Er zijn trouwens ook toffe acteurs. Emilia Clarke, die je zou kunnen kennen van Game of Thrones. En ook Hayley Lou Richardson van onder andere White Lotus. En dus goede muziek van Fleetwood Mac, Todd Rundgren. Allemaal een beetje uit die tijd natuurlijk. David Bowie, Billy Joel. En ook deze staat op de soundtrack van deze Ponies-serie. Die je kunt zien op HBO Max of Sky Showtime. Hanging on the Telephone van Blondie. King's Streaming Service.

Nothing But Thieves en Impossible bij Kink Alternative Rock Radio. Daarvoor Hanging on the Telephone van Blondie. Van de soundtrack dus van Ponies, serie over spionnen in de 70s, te streamen op HBO Max. King met zometeen muziek van Suede na Arcade Fire. Keep the car running.

0: Suede en Animal Nitrate. King Alternative Rock Radio met zometeen muziek van Soundgarden. De nieuwste van Gorilla's en ook Editors. Hoi zo.
1: King. Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
3: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf €149 per persoon. Op Lendl.nl.
5: De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop. Alle Coca-Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar €1,69. En pistachenoten XXL.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
3: Voor de makers.
4: Praxis.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu. Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
6: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!

0: editor zometeen. Eerst is dit Soundgarden in je mic. Black Hole Sun.
1: Haha, je zei in je mic. En dat is grappig, want jij heet ook Mick.

Ik weet dat, omdat ik die dinsdagavond zou presenteren. En de reacties die binnenkwamen via de Kink-app, die waren goed. Dus ik ga ervan uit dat je die binnenkort ook wel een heel stuk vaker bij Kink gaat horen. Maar daar later meer over. Zometeen de Kink XL van deze week. Muse en ook muziek van The Offspring na Sam Fender. Dit is Arms Length. Oh,

zelf van deze week. De nieuwste van Muse, Cryogen, hoor je morgenochtend bij de Kingstart. Nog steeds met Jim Voorwald. Michiel is nog een paar dagen vrij. En dan hoor je wat de nieuwe Kingstart van komende week gaat worden. De tofste, belangrijkste track die we weer een hele week extra veel gaan draaien hier bij King. En dit is muziek van R.E.

0: One I Love bij Kink Alternative Rock Radio. Straks na het ANP-nieuws van 3 uur is Michiel Jurjens hier weer. Op de stoel van Lisa Konings. En hij heeft weer dat prijzengaatje. Met tickets dus voor Kink Presents The Black Keys. Dus goed opletten. Check alle info op kink.nl. En ook zometeen bij Michiel muziek van The Pretty Reckless, Johan en ook Red Hot Chili Peppers. Hoi zo.
1: Voor iedere kleine fietsagent die boeven van straat houdt, zet hem op. Voor iedere durfel die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.
2: Kink. Jongens, eten!
3: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wi-Fi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel en 3 maanden Apple TV. Daar stream je honderden exclusieve Apple Originals. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
8: Wow, dit wil ik. Nu bij Beter Bed tot €800 korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl.
9: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
10: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
11: Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue. 400 gram voor maar €2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi, ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar €1,49. En River Kristal Helder, 3 varianten. 1,5 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
13: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
14: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van een €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
15: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
16: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. De Vereniging van Gemeenten wil een einde aan de rellen om AZC's. Het asieldebat ontspoort volledig, zeggen de gemeenten, nu relschoppers steeds vaker geweld gebruiken om hun punt te maken. In IJsselstein werd het stadhuis en het theater vernield tegen de geplande opvang van 150 asielzoekers. In Amsterdam is vanochtend een jongen van 19 neergestoken. Hij ligt zwaargewond in het ziekenhuis. De steekpartij was in een binnentuin in de wijk Oud-West. De Amsterdamse politie heeft geen idee wat er aan het geweld vooraf ging en is op zoek naar getuigen en camerabeelden. In de Engelse stad Bristol zijn 2 doden gevallen bij een explosie in een huis. Wat er precies is gebeurd, dat zoekt de politie uit. Die benadrukt dat er geen aanwijzingen zijn voor terrorisme, ook al is het landelijk dreigingsniveau verhoogd. Bewoners van omliggende huizen worden opgevangen in een pub. En in de Eredivisie worden het spannende weken voor Volendam. Dat verloor vanmiddag in eigen huis met 2-0 van Heerenveen. En dat moet er in de laatste 2 wedstrijden nog alles aan doen om de na-competitie tegen degradatie te ontlopen. Heerenveen kan zich nog altijd plaatsen voor Europees voetbal. Dan nog het weer.

Nu val ik door de mand. Duidelijk voor het weekend al uitgezocht om Johan en Oceans te draaien. En dan daarna Undertones, Here Comes the Summer. Maar ja, het is wel heel goed. En dus, nu hier op Kink met zo ook het mooie

0: Lisa Konings, wel Michiel Jurjens, hallo en Franz Ferdinand. Can't Stop Feeling op Kink, waar je zo ook de nieuwe Triggerfinger hoort. David Bowie, Lenny Kravitz, 21 Pilots, kortom, ga nergens heen.
1: Kink. Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
2: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: Even overlaten.
1: Ik ben aan het streamen.
5: Oh, sorry.
1: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
6: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
7: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
8: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
9: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Blader digitaal door de laatste Libelle. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
10: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
11: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
13: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En dubbel fris of taxi. Alle pakken van 1,5 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
14: Kink.

Ik heb het vroeger wel eens geroepen. En ik denk echt niet dat ze naar mij geluisterd hebben. Zeker niet. Maar The Haunted Youth, hoe zou het zijn als het nog wat steviger was? Nou, zo dus. En echt heel goed. Samen met Max Fry hoorde je de nieuwe van The Haunted Youth. Het was Death Wish. Met zometeen op Kink ook. The Killers, The Cooks en Violet Grohl. En dit is Far Behind van Candlebox.

0: avond om naar uit te kijken. Waar begint dat? Bij Rode Pesto. Parmezaanse kaas en een mega krokante kipburger. Lekker Italiaans tafelen met de McCrispy Italian van McDonald's. I'm loving it.
1: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smin.
2: Boost yourself.
3: NCOI houdt werkende al 30 jaar up-to-date. Zo kun je bij ons alles leren op het gebied van AI. Van eendaagse trainingen tot volledige bachelors of masters. Ons actuele AI-aanbod vind je op ncoi.nl.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Klik en klaar internet voor thuis. Voor de verrassend lage prijs van €26 per maand, maandelijks opzegbaar... en aansluiten doen we nu helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
5: Odido. Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel... als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
6: Wil jij nog één keer naar de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort? Koop dan actieproducten bij Jumbo en krijg 50% korting op kaartjes voor Super Friday. Dat is de ja van Jumbo.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers... en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa, Greets. Ontdek nu ook de mooiste bloemen van moederdag bij Greets. Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland... en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch... en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
9: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. Bij de rellen in IJsselstein is de politie gisteravond onder vuur genomen met zwaar vuurwerk. Dat gebeurde bij het stadhuis dat werd vernield uit protest tegen de komst van asielzoekers. Op sociale media is te zien dat vuurpijlen op agenten werden afgestoken. Het is niet bekend of er iemand gewond is geraakt. De nationale dodenherdenking is pas morgen, op 4 mei... maar ook vandaag zijn oorlogsslachtoffers herdacht. Op het Nationaal Ereveld in Loenen bijvoorbeeld. Daar liggen duizenden gesneuvelde militairen... en andere oorlogsslachtoffers begraven. Basisschoolkinderen hebben daar bloemen gelegd. Voor de kust van Frankrijk zijn 2 vrouwen om het leven gekomen... toen ze op een bootje Engeland probeerden te bereiken. Er zaten zo'n 80 mensen op die migrantenboot die bij Calais omsloeg. De omgekomen slachtoffers zouden vrouwen uit Sudan zijn geweest. Andere mensen aan boord konden worden gered. En een opmerkelijk moment in een theater in Breda... want daar heeft cabaretier Hans Steeuwen 2 bezoekers de zaal uit laten zetten. Eerst te zien op TikTok. De mannen zaten op de eerste rij en bleven maar door zijn show heen kletsen. Uiteindelijk was Steeuwen er helemaal klaar mee... en zei dat de mannen moesten wegwezen. Dan nog het weer van Weer Online... Het is bewolkt en regenachtig. In Groningen, Drenthe en Overijssel kans op onweer en dus code geel. Volgens het KNMI is er nog een uur kans op hagel en windstoten van 60 km per uur. Later vanavond minder buien, vannacht droog en kans op mist. Morgen van alles en nog wat, dan maximaal 21 graden.
11: Kink, Alternative Rock Radio. Michiel Jurjens.
12: Met She Moves in Her Own Way. Dit zijn The Cooks.

0: is hij toch heerlijk. Monkey see, monkey do. Stone hoorde je op Kink. Ik heb zo meteen wat voor je. 2 tickets voor The Black Keys. Oftewel... Kink.
1: Als jij aan perzik met room denkt, loopt het water dan in je mond? Of geeft het je zin in een avond heerlijke bluesrock? The Black Keys komen met hun Peaches and Cream Vehicle Tour...

0: dit wil ik! Nu bij Beter Bed tot 800 euro korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl.
1: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf 149 euro per persoon op lendl.nl.
3: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
4: Op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop. Alle Coca-Cola Zero varianten 1,5 liter voor maar 1,69. En pistachenoten XXL

0: je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Kink. Dit is het station van Black Keys. Nirvana. En Michiel Jurjens.
4: En Starburster Fontaine's DC naar Karma Police van Radiohead.
3: Kink.

Lloyd Cole en zijn Commotions Rattlesnakes. Dit is Kink zonder Lisa Konings met Michiel Jurjens en met 2 tickets in jouw broekzak. Zometeen voor de Black Keys, 2 september in AFAS Live. Let goed op en stuur een bericht met de Kink-app als je de prijzengeit hoort. En als je denkt, hè? Ga even naar kink.nl/geit. Dan weet je precies hoe dat ding klinkt, vind je ook alle info. Let er goed op, hoor je hem, stuur een bericht met de Kink-app. Dit zijn de Raconteurs, Steady As She Goes.

0: Cornershop, Bunt, Full of Asha.
1: Deze week op Kink. Tickets voor Kink Presents Black Keys.
0: En even daarvoor, daar was hij weer. En gelukkig was Simon goed aan het opletten. Goedemiddag, Simon.
2: Goedemiddag.
0: Heb je ze ooit eerder gezien?
2: Nee, nog nooit. Ze staan heel erg op mijn lijstje.
0: En dan komt het er vaak niet van. Of zo'n kans gaat dan net aan je voorbij. Nou, gelukkig heb je Kink aanstaan. Je was heel snel met je bericht toen je de prijzigheid hoorde. Dus ik mag je feliciteren, Simon. 2 tickets voor de Black Keys, 4 september. AFAS Live, die zijn voor jou.
2: Oh, fantastisch. Top, dankjewel.
1: Deze week op Kink. Tickets voor Kink Presents Black

0: bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
3: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
4: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
5: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf €16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Nu bij Karwei 30% korting op bijna alle buitenbijt. Benieuwd naar al onze acties? Bekijk de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
9: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
10: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1+1 gratis. En ook die havermelk. Alle houdbare pakken van 1 liter. Ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
12: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
13: Oh yeah.
12: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
15: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. Bij de rellen in het Utrechtse IJsselstein is afgelopen nacht een agent gewond geraakt door zwaar vuurwerk. Volgens de politie ontplofte een knaller vlakbij het hoofd van de agent. De daders hebben ook ruiten ingegooid bij het stadhuis en het theater en gooiden vuurwerk naar binnen. Ze willen geen AZC daar. In Harderwijk is een grote brand uitgebroken in een leegstaand kassencomplex. Er komt veel rook vanaf en als je in de buurt bent kun je maar beter de ramen en deuren dicht houden. Het vuur is inmiddels onder controle met Omroep Gelderland. Er is niemand gewond geraakt. In Oekraïne is de kerncentrale van Zaporizhia aangevallen met een drone en nu zijn er zorgen over de nucleaire veiligheid. Daarom wil het internationaal atoomagentschap daar gaan controleren. De Russen moeten daar wel toestemming voor geven, want die hebben de kerncentrale in handen. Het is de grootste van Europa. En Feyenoord heeft de tweede plek in de Eredivisie voor het grijpen. Bij Fortuna Sittard boog Feyenoord een 1-0 achterstand om in een 2-1 winst. Feyenoord is nu bijna zeker van plek 2. Die is belangrijk omdat je dan volgend seizoen sowieso in de Champions League speelt. PEC Zwolle Heracles werd 1-0. Dan nog het weer van Weer Online. Op veel plekken regen. Vanavond nog steeds buien. Maar vannacht dan is het droog en kans op mist. Morgen een mix van zon, wolken en enkele buien. Het wordt dan wel een graadje kouder dan vandaag.
16: Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Jurjens.
17: De nieuwe van de Foo Fighters komt eraan. Na Weezer, Say It Ain't So.

Florence and the Machine. En Dog Days Are Over. Dit is Kink met de Beatles nu, Revolution. En zometeen ook de Manic Street Preachers. A Design for Life komt eraan.

0: Met The Manic Street Preachers, A Design for Life, walsen we richting de zondagavond. Beste muziek hoor je hier, Nirvana, Caesars en Gossip, Heavy Cross. Allemaal binnen een paar minuten op Kink.
1: Kink.
2: Nog een keer! Papa, sneller!
3: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
4: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
5: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
6: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
5: Werken? In deze drukte?
6: Ja, met oortjes in. Is het overal rustig werken? Zo gaan we iedere dag vooruit.
5: Stap je ook in?
7: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
8: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof. Het comfort dat u verdient.
9: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Ontspan met online puzzels en luisterboeken. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
10: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
11: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

heerlijk om naar te luisteren. Ook om in je radioprogramma te draaien. Maar ik heb de laatste maanden vooral dat eerste vooral gedaan. Nirvana, About a Girl.

0: Black Sabbath Paranoid.
1: Michiel Jurjens.
0: Ja, het gaat heel narcistisch klinken, maar toch fijn om die naam ook weer te horen zelf. Fijn om hier weer 3 uur te hebben gezeten. Ik weet niet wanneer de volgende keer gaat zijn, maar die gaat er komen sowieso. Zometeen heel veel plezier met Larissa Posma. Hier zijn editors A Ton of Love.

0: Wie de komende tijd rond Amsterdam de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Tussen 27 april en 14 mei wordt er gewerkt aan de zuidkant van Amsterdam, met afsluitingen op de A4 en de A10. Hou rekening met 30 tot 60 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kink. Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
3: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
4: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
5: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
6: Wow, dit wil ik! Nu bij Beter Bed tot €800 korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf €149 per persoon op Lendl.nl.
9: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
10: Dat gaan we vieren.
9: Aldi. Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
11: Mamma mia, dat is goedkoop.
10: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
9: Aldi.
12: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. In het Twentse Oldenzaal is iemand omgekomen bij een grote woningbrand. Twee anderen zijn naar het ziekenhuis gebracht, die hadden rook ingeademd. De vlammen sloegen uit het huis dat volledig is uitgebrand. De brandweer is nog steeds met veel mensen aanwezig. Over de oorzaak is nog niks bekend. De burgemeester van IJsselstein noemt het onacceptabel dat een agent gisteren gewond is geraakt. Vlakbij zijn hoofd ontplofte vuurwerk dat werd afgestoken door relschoppers. Die vernielden het stadhuis en theater, omdat ze geen AZC willen. Volgens de burgemeester is het OM nu met de zaak bezig. In Centraal-Frankrijk wordt al dagen gereefd op een militair terrein en de regering gaat harder optreden tegen zulke verboden feesten. Volgens een minister krijgen de duizenden bezoekers van deze techno-rave een dubbele boete. 1 voor het betreden van een militair terrein en 1 voor deelname aan een illegale bijeenkomst. En veel geel en blauw in Leeuwarden zijn de kleuren van voetbalclub Cambuur, die volgend seizoen na 3 jaar weer op het hoogste niveau speelt, de Eredivisie. Daarom is de selectie vanmiddag in de binnenstad van Leeuwarden gehuldigd. Duizenden uitzinnige Cambuur-fans die waren erbij. Dan nog het weer van Weer Online. Vanavond eerst nog buien, later wordt het droger. Vannacht is er kans op mist en morgen een mix van zon, wolken en enkele buien. Het wordt dan wel een graadje kouder dan vandaag.
12: Kink, Alternative Rock Radio, Larissa Postma.
14: Op je zondagavond zometeen Talk Talk, maar eerst Evanescence. Kink.

nieuwe muziek van Honey, I'm Home. Hyperspace Mountain hoorde hierbij. Juist, en na regen komt zonneschijn. Dat werkt natuurlijk ook andersom. Na een hoop zonneschijn deze week krijgt Nederland toch een bak aan regen. En misschien maar goed ook met die bosbrand op de Veluwe van de week. Dan blust het vanzelf. Het geeft je trouwens ook genoeg redenen om thuis lekker dicht tegen die radio aan te kruipen. Daar heb je helemaal geen partner voor nodig, maar wel Kink. Daar luister je naar. Larissa hier op je zondagavond. En wat heerlijk dat jij er weer bij bent. Op de zondag kunnen wij lekker de tijd nemen. En dat gaan we zo meteen zeker doen met Youngblood. Hello Heaven, Hello staat voor jou klaar. Maar eerst hoor je de Counting Crows. Die deze zomer op Rock Werchter staan. En wil je daarbij zijn? Tip, luister dan heel goed naar Kink deze week. We blijven in ieder geval in thema. Je hoort de band met Rain King.

0: tijd van Youngblood. Om in zijn taal te spreken, that is incredibly gorgeous. You know what I mean? En gorgeous is het zeker. Soms is muziek ook gewoon mooi. Ben je al fan van een nummer? En soms wordt de muziek alleen maar mooier of krijgt het meer betekenis op het moment dat je het kan koppelen aan een bepaalde gebeurtenis. En dat heeft Aad met One More Light van Linkin Park. Hij vraagt in de Kink-app of het gedraaid kan worden. Komt voor elkaar, Aad. Het komt er zo aan, net als muziek van Inhaler. Kink.
1: Wabi, wabi.
2: Voor iedere kleine fietsagent die boeven van straat haalt, zet hem op. Voor iedere durfel die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
5: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de nieuwe Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En bij ons krijg je er nu ook nog eens een Galaxy Chromebook Go bij cadeau ter waarde van €359. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
7: Odido. Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En het is bijna zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.
8: Laat het hier zijn.
9: Wow, dit wil ik! Nu bij Beter Bed tot €800 korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl.
10: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
11: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf €10.
12: Voor de makers. Praxis.

0: Aad moest aan zijn moeder denken met dit nummer. One More Light van Linkin Park hoorde hier bij Kink.
1: Dit is Kink.
0: Het is mooi dat muziek je terug kan brengen naar een bepaalde gebeurtenis. Of soms brengt het je terug naar een bepaald persoon. Muziek laat je herinneringen ophalen. En soms doet muziek dat ook niet. Niet alle muziek heeft namelijk diepe betekenis of een boodschap in een boodschap in een boodschap waar je hele studies op los kan laten. Soms gaat een nummer ook gewoon over de hele dag niks doen. Zo verveeld zijn dat je maar gaat, hoe ga ik dit zeggen voor het geval dat er kleine kinderen meeluisteren? Zo verveeld dat je maar met jezelf gaat spelen en ongedoucht ligt te meuren op bed. Soms is dat simpelweg gewoon wat het is. En daar zingt Green Day over. Dat nummer hoor je zo na een van onze favoriete Haagse bands. Dit zijn de Wodan Boys met Geezer, Glamour, Danger.

0: Een nummer over de hele dag geen klap uitvoeren. Heerlijk. Green Day en Longview hoorde je hier.
1: Larissa Postma.
0: Bij Kink. En daar zijn de zondagen voor bedoeld eigenlijk. Helemaal niks doen, lekker een beetje aanrommelen. Gewoon rustig aan. En natuurlijk muziek luisteren. Dan zit je hier hartstikke goed. Zometeen The Warning met een Kerosene. Maar eerst de samenwerking van de eeuw. Dit is Sam Fender en Olivia Dean.
1: Dit is Kink.

0: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
5: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
6: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
7: Nu bij Ben ZZP dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dus 40 gig voor maar €7,44 ex-BTW. Kijk op ben.nl/zakelijk.
8: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
9: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig? Altijd? En een paar nieuwe broeken? Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale. Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
12: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
13: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. Bij een woningbrand in de Twentse Oldenzaal is een dode gevallen en volgens regionale media is het slachtoffer een kind. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Toen de brand weer aankwam, sloegen de vlammen uit het huis dat helemaal is uitgebrand. Hoe het vuur is ontstaan is niet bekend. De minister van Asiel roept op sociale media op om te protesteren met woorden en dus niet met bakstenen en geweld. Hij is niet te spreken over de rellen gisteravond in IJsselstein tegen de komst van een asielopvang. Toen werden het stadhuis en theater vernield en raakte een agent gewond toen hij werd bestookt met vuurwerk. 2 Nederlanders die meevoeren met de hulpvloot voor Gaza zijn geland op Schiphol. Ze hoorden bij de grote groep activisten die Gazanen voedsel en medicijnen wilden brengen. Deze week werden hun boten dicht bij Griekenland tegengehouden door de Israëlische marine. Die dropte iedereen daarna op Kreta. En FC Twente leek de 3e plek in de Eredivisie in handen te krijgen, maar heeft in de allerlaatste minuut een voorsprong weggegeven tegen AZ. Het werd in Alkmaar 2-2. Wie 3e wordt, mag meedoen aan de voorrondes voor de Champions League. 2-2 was ook de eindstand bij Sparta Go Ahead Eagles. Dan nog het weer van Weer Online. Eerst nog wat buien vanavond, later wordt het droger. Vannacht is er kans op mist en morgen een mix van zon, wolken, enkele buien en een graadje kouder dan vandaag.

Dit album is echt een must in je muziekcollectie. Only by the Night van Kings of Leon. Er staan nummers op zoals Closer, Sex on Fire, Use Somebody. Echt die hits. Maar helemaal op het einde van het album vind je misschien wel het mooiste nummer. En dat is Notion. Die hoorde je net hier bij Kink. En last is zeker not least. Dat bewijst dus Notion, maar dat bewijst ook de zondag. De laatste dag van de week is eigenlijk wel de allerleukste. Al helemaal als het een lang weekend is en je morgen lekker vrij bent. Heerlijk. Die vrijheid, dat vieren we hier bij Kink. Larissa hier. Zometeen hoor je een nummer wat gaat over een straatmuzikant die geen instrument speelde, maar een lepel. En dat klonk zo gaaf dat Soundgarden daar een nummer over heeft gemaakt. Je hoort het na de Smiths die een smile upside down hebben. Jammer voor hen, maar fijn voor ons, want daar is dit nummer uit.

0: Doors Down, Here Without You. Ja, wat zou de zondagavond ook zijn zonder jou hier bij Kink?
1: OG of niet?
0: Helemaal niks natuurlijk, want iedere zondag heb ik jou keihard nodig. Jij bepaalt namelijk in OG of niet wat jij het allerliefste wil horen. Is dat juist het origineel of juist niet? Deze week een nummer wat eigenlijk een ode is. Een ode aan zanger Andrew Wood, de zanger van Mother Love Bone. Die veel te jong overleed aan een heroïneoverdosis. Zijn dood die zorgde voor zo'n schok dat de zanger Jerry Cantrell van de band Alice in Chains inspireerde om het nummer Wood te maken in 1992. Dat nummer inspireerde op zijn beurt dus weer de metalband Opeth, die in 2008 een cover maakte. Aan jou de keuze, welke versie van Wood wil jij het liefst horen deze zondagavond? Even ter vergelijking voordat je de keuze gaat maken.
1: OG of niet?
0: Het origineel.

0: kan het laten weten via de Kink-app. Hoor je zometeen het resultaat.
1: Kink.
2: Van 2 tot en met 5 juli
3: gaat het weer gebeuren.
4: Dit
3: keer met
5: The Cure,
6: 21 Pilots,
5: Gorillaz,
6: The Warning,
5: Tom Smith,
6: The Last Dinner Party,
5: Franz Ferdinand,
6: The War on Drugs,
5: The Prodigy,
6: David Byrne,
4: The Savior. Ze zijn er allemaal.

0: Dus naar Rock Werchter. Kink regelt het voor je. Check alle details in de Kink-app. Kink.
1: Nu in de theaters. Pa. Een ontroerend, geestig en muzikaal verhaal over dementie. Over een vader die een fascinerende tournee maakt door zijn eigen werkelijkheid.
2: Nee hoor, echt. Met mij gaat het echt prima. Waarom zou het niet prima met mij gaan?
1: Gespeeld door mij, Erik Kortom. Kijk op solostories.nl voor tickets. De voorstelling Pa staat volgende week in Someren, Barendrecht, Oostzaan en Doetinchem.
3: Voordat ik hier manager werd...

0: eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
1: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. De eerste 12 maanden voor maar €30 per maand. En krijg er nu een Sonos Ray Soundbar bij cadeau van €229. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
3: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
4: Wat geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.

0: juni kan het. Dan kan jij deze keihard meezingen op Pinkpop, want dan staan de beaches op het festival. Blame Brad hoorde hier bij Kink deze zondagavond.
1: OG of niet?
0: En iedere zondagavond beleven jij en ik een spannend moment. Ja, best wel spannend. Een moment met samengeknepen billen en fingers crossed, want ja, het is toch altijd wel een beetje kijken wat eruit komt. Het is namelijk ontzettend spannend wie de winnaar is in OG of niet. Want iedere week bepaal jij of je de cover van een nummer wil horen of juist niet. En deze week een echte grunge classic uit de jaren 90. Namelijk Wood van Alice in Chains. Een nummer over de overleden zanger Andrew Wood. Daartegenover staat de cover van de Zweedse metalband Opeth uit 2008. Nog heel even ter vergelijking die twee naast elkaar, want natuurlijk ook wel leuk om te weten waar je op kon stemmen.
1: OG of niet?
0: Het origineel uit 92.

klinkt ook hard hoor. Best goed. Er is gestemd. Anton zegt Would Alice in Chains met een zonnebril emoji. Maar Gerry zegt ja, het mag wel wat meer duister met Opeth. Dat is hem niet geworden. De winnaar deze week in OG of Nie is het origineel. Onder andere Mark zegt Alice in Chains natuurlijk. Blijft het beste en dan de unplugged versie eigenlijk. Nou Mark, speciaal voor jou dan. Alice in Chains, Wood, de unplugged versie. Je hoort het hier bij Kink als enige echte winnaar deze week in OG of Nie.

De winnaar deze week in OG of Me, het origineel van Alice in Chains, hoorde je hier bij Kink. Mocht jij nog een suggestie hebben? Een cover waarbij je denkt, nou, die is echt heel erg goed? Dan kunnen we dat testen bij alle medekinkers. Je kan je suggesties doorgeven via de Kink-app. En ik heel erg benieuwd waar jij mee komt. Volgende week weer een nieuwe OG of Me. En we gaan deze zondagavond natuurlijk verder met muziek. Onder andere Machine Gun Kelly komt eraan. Nieuwe muziek. Samen met Fred Durst. Mijn eerste MGMT met Kids. En dit fantastisch vrolijk deuntje.

0: en MGMT hier bij Kink.
1: Dit is Kink.
0: En dit voelt als een soort tijdreis. Alsof je in een soort tijdcapsule stapt. Het is heel gaaf om te zien dat niet alleen bepaalde kleding terugkomt in de mode en weer helemaal retro is. Bijvoorbeeld broeken met wijde pijpen. Thank God dat de skinny jeans niet meer in zijn, echt. Maar hetzelfde gebeurt dus ook met muziek. Ik bedoel, kijk maar naar Violet Grohl, die zwaar inspireert of zwaar geïnspireerd raakt door muziek uit de jaren 90. Maar ook de stijl van Limp Bizkit komt weer terug, de nu metal van begin 2000. Dat is eigenlijk niet heel gek, want het is nog steeds dezelfde zanger, namelijk Fred Durst. Maar nu in een interessante samenwerking met Machine Gun Kelly, oftewel MGK. Dat klinkt zeker niet slecht. Ik zou bijna willen zeggen dat klinkt als muziek in de oren. Hoor maar, dit is Fix Your Face.

0: Reist met NS reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
1: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
0: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
1: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
0: Stap je ook in?
2: Koffielovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
4: Wow!
3: Is binnen 3 minuten geregeld.
4: Dan bespaar ik dus gemiddeld 100 euro per minuut.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf 149 euro per persoon op lendl.nl.
7: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
12: Voor de makers.
13: Praxis. Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
14: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
15: Goedenavond, ik ben Casper Kooi.
16: In het noorden van Frankrijk zijn 3 Nederlanders verongelukt. Ze zaten in een auto die op een kruising in volle vaart tegen een andere auto botste. Volgens Franse media werden de Nederlanders uit de auto geslingerd en overleden ze ter plekke. 3 mensen zijn gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. In Marokko zijn 2 Amerikaanse soldaten vermist en waarschijnlijk zijn ze van een klif in de zee gevallen. Ze waren daar in het zuiden bij een internationale oefening met duizenden militairen uit verschillende landen. Die zijn sinds de vermissing van de 2 Amerikanen gisteravond meteen een zoekactie begonnen. In Wenen zijn de repetities voor het Eurovisie Songfestival begonnen. Deelnemers uit onder meer Zweden en Finland mochten als eerste het podium op om te oefenen. De halve finales beginnen over ruim een week. Ons land ontbreekt. Avrotros heeft het Songfestival geboycott vanwege de deelname van Israël. En Feyenoord is de grote winnaar van dit eredivisie weekend. Zelf won het op het nippertje van Fortuna Sittard met 2-1... terwijl de concurrenten allemaal gelijk speelden. Feyenoord staat er nu ook stevig op de tweede plek. En daarmee is Champions League voetbal in Rotterdam bijna een zekerheidje. Dan nog het weer van Weer Online. Het gaat minder regenen. Vannacht is het droog en is er kans op mist. Morgen in de middag weer buien. Het wordt dan 17 tot 21 graden. De dagen daarna dan wordt het koeler. Niet schrikken. Richting de 13 graden.
14: Kink. Alternative Rock Radio. Larissa Postma.
17: Een beetje angst met Is It Is. Je hoort ze zometeen na Queens of the Stone Age. Kink.

Als er één nummer typerend is voor de jaren 90, dan is het toch zeker dit nummer wel. De jaren 90, een periode zonder al te veel grote zorgen. Nog geen mobiele telefoons en de Spin Doctors die de hitlijsten bestormden met Two Princes. Toch stappen we heel even weg van de jaren 90, want het is het jaar 2026. Een regenachtige zondagavond waar moderne technologie zorgt voor de verbindingen tussen jou en mij. Er is ze hier en wat fijn dat je luistert naar Kink. Trouwens, ook in 2026 wordt er gewoon goede muziek gemaakt. En goede alternative rockmuziek. En soms wil je die rockmuziek een speciaal podium geven. En dat doen wij hier bij Kink in de Kink Live Bunker. De bunker waar muzikale magie wordt gemaakt. Waar bands langskomen om hun kunst te vertonen. En aankomende donderdag ontvangt Jim in zijn avondshow een Belgische band met waanzinnig nieuwe muziek. Nou, die nieuwe muziek die hoor je zo meteen. Deze zondagavond. Na Hikpie. Die trouwens ook met een nummer komt dat in 2026 is uitgebracht. Het is dit toch een goed jaar eigenlijk. Heard Nothing hier bij Kink.

0: onverwoestbaar insect. Eigenlijk net zo onverwoestbaar als dit fantastische nummer. Papa Roach en Last Resort.
1: Kink.
0: Op je zondagavond. Soms zeggen ze wel eens dat je je helden niet moet ontmoeten. Of je idolen. Dat heb ik altijd heel erg stom gevonden. Want tuurlijk moet je helden ontmoeten. Tuurlijk moet je idolen ontmoeten. Dat inspireert toch. Je wil die mensen toch juist een keertje spreken. Nu kom ik daarop terug. Ik ben gisteren namelijk heel even heen en weer gegaan naar Comic-Con in Brussel. En ik begrijp wel waarom mensen dat dus zeggen, dat je idolen niet moet ontmoeten. Ah, wat was dit awkward. Ik vertel je zo meer. Ook muziek komt eraan. Natuurlijk onder andere van Arctic Monkeys en Supergrass. Hoor je zo.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
2: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen. Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
5: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
6: Dat is wit goud voor weinig.
7: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
5: Aldi, ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
6: Mamma mia, dat is goedkoop.
7: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.

Cairo en Bubbles hier bij Kink. En soms moet je helden gewoon niet ontmoeten. Daar ben ik gisteren achtergekomen tijdens Comic-Con in Brussel. Heel snel even heen en weer gegaan. Speciaal voor de actrice Jennifer Beals. Ik heb een beetje een crush op haar. Nou ja, niet eens een beetje. Ik heb gewoon een crush op haar. Ik vind haar fantastische actrice. Je kent haar misschien wel van de 80s film Flashdance. Daar hoor je dit nummer. Heerlijk. Zo lekker 80's. Nou goed, helemaal naar Comic-Con Brussel. Speciaal voor Jennifer Beals. En ik heb haar boek gekocht. Daar wilde ik heel graag haar handtekening in. Dus op een gegeven moment sta ik in de rij. En ik weet niet wat mij overkomt. Ik begin te zweten als een gek. Ik begin te trillen. Ik ben gewoon zenuwachtig. Ik heb dat nooit. Maar dit overkwam mij gewoon op een gegeven moment. Ik betaalde €60 voor een handtekening. En op een gegeven moment zag ik, nou weet je, voor €20 extra krijg je ook nog eens een quote. En dat wilde ik. Handtekening, quote, mijn hele leven is compleet. Echt fantastisch. Ik sta op een gegeven moment voor die Jennifer. En normaliter kan ik Engels praten. Nu niet. Er kwam niks uit. Ik begon te hakkelen. Ik begon te stamelen. Deze vrouw is ook nog eens hartstikke verlegen en heeft een mega jetlag. Dus we staren elkaar aan en zij denkt, weet je wat, ik begin maar met schrijven. En dat gaat goed. Ze begint met For Larissa en daaronder komt dan dus die quote. Die quote waar ik €20 extra voor heb betaald. Ze begint te schrijven en er staat happy. That's it. Happy. Dat is het enige wat ze heeft geschreven. Dat is dus omgerekend €4 per letter. En de meest awkward ontmoeting ever. Maar goed, weet je, ik heb die handtekening. Ik heb Jennifer Beals ontmoet. It is what it is. Mijn vriendin die ging natuurlijk hartstikke stuk. Die was mee. Keihard lachen. En toen zei ze, weet je Larissa, je hebt nu je held ontmoet. Hopelijk ben je nu happy.

0: 16 horsepower, dat is voor een auto niet heel erg krachtig eigenlijk.
1: Kink.
0: Maar qua muziek gaat hij eigenlijk best wel hard. Country rock met een duister rand. En dat past hier bij Kink naarmate jij en ik dieper de nacht in duiken. Maar daar is dan Diana Kok om licht te schijnen op al die duisternis. De muzikale baken die bij jou blijft tussen 9 en middernacht deze zondagavond. Bij haar hoor je de nieuwste van Enter Shikari. En van mij krijg je nog de nieuwste van POM. Dit is Rover. Veel plezier met Diana. Volgende week ben ik er weer in het weekend tussen 6 en 9 s'avonds. Hopelijk tot dan. Geniet van je week en zoals altijd, leef je leven. Doe geen kwaad en geniet een beetje. Er is ze oud.

0: je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel op.
6: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
9: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
10: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En het is bijna zover. Dus kom snel langs en profiteer van onze topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Paris Excel. Vind jouw cadeau in de winkel of op easyparisexcel.nl.
11: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
12: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf €149 per persoon op lendl.nl.
13: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
14: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
15: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. Op een cruiseschip in de Atlantische Oceaan is een Nederlands stel overleden na een virusuitbraak. Dat meldt een anonieme bron aan een persbureau. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er 3 doden, van wie er zeker 1 het Hanta-virus had. De cruise was van Argentinië op weg naar Johannesburg. 3 Nederlanders zijn om het leven gekomen bij een ongeluk in een dorp in Noord-Frankrijk. Volgens Buitenlandse Zaken gaat het om 2 mannen en een vrouw. Ze zaten in een auto die op een kruising hard op een andere auto botste. Bij het ongeluk raakten 3 anderen gewond. Door noodweer is in het Brabantse Rijen een complete woonwijk ondergelopen. Volgens regionale media kon de riolering al die regen niet aan. Putdeksels werden omhoog gedrukt en straten liepen vol water. Na een flinke hoosbui kregen hulpdiensten ook meldingen van wateroverlast in Bergen-op-Zoom. En Max Verstappen is de Grand Prix van Miami geëindigd op de 5e plek. De race werd gewonnen door klassementsleider Kimi Antonelli. Verstappen startte bijna helemaal vooraan, maar viel al in de eerste bocht ver terug. Er volgde nog een inhaalrace, maar dat was voor Max niet genoeg voor een podiumplek. Dan nog het weer van Weer Online. Het gaat steeds minder regenen vanavond. Vannacht dan wordt het droog en is er kans op mist. Morgen in de middag weer buien, dan tot 21 graden. De dagen daarna worden koeler. We gaan naar richting de 13 graden.
14: Kink, Alternative Rock Radio. Diana Kok.
16: Een hele fijne zondagavond. De allernieuwste van Enter Shikari. Hoi zo, naar Blur. Kink.

Afkomstig van het gloednieuwe album Lose Yourself. Nieuwe muziek van Enter Shikari op Kink. En hallo, een hele fijne zondagavond. Wat ontzettend fijn dat je erbij bent. Diane hier, ik ben hier nog tot middernacht om samen met jou het weekend af te sluiten. En misschien heb je wel vakantie nog en hoef je er morgen niet op tijd uit. Dat zou toch echt fijn zijn. Nou, ook voor de mensen die dat niet hebben, ben ik hier gewoon tot middernacht. En ja, het weekend afsluiten, dat doen we heel goed op Kink. Onder andere met M83, die hoor je zo meteen na de jam. Nu voelen we eerst de muzikale zonnestralen op onze gezichten met Island in the Sun van Weezer.

Reunion van M83. Nou, herenigd, dat ben ik ook sinds een paar dagen, een soort van dan. Met mijn stem, want die is een tijdje weg geweest. Je hoort het misschien nog een beetje. Ja, een stem, dat is nogal een cruciaal iets als je radio-dj bent. Maar gelukkig doet hij het weer voldoende en mag ik je weer vermaken vanuit hier, vanuit de King Studio in Hilversum. Ja, en dit is toch wel mijn favoriete plek, hoor. Ik zit hier met zoveel liefde en zoveel plezier. Je zou best kunnen zeggen dat dit my favorite game is. En dit zijn de Cardigans.

0: Ze zijn net klaar met hun Pergola Tour. Eind april speelden ze hun laatste show in Paradiso. En wat een plek om af te sluiten. Misschien wel een van de allermooiste zalen van het land. Misschien was je daarbij, of misschien was je wel in gebouw T in Berg op Zoom, waar we stonden voor Radion Tour en waar Johan ook optrad. En zometeen op Kink, muziek van The Killers en ook de allernieuwste van Evanescence, hoor je zo.
1: Kink. Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
2: De drie beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes. 10 cheesy sticks. En lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
4: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
5: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
2: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa, Greets. Ontdek nu ook de mooiste bloemen van moederdag bij Greets.
3: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Kink.

0: bizar.
1: Surrealistisch en ook een beetje creepy. Ik denk dat je met die woorden de videoclip van Loser wel kunt beschrijven. Toch is het best goede marketing, want hoe diep je ook in deze koortsdroom zat, je bleef gewoon kijken. Back hoorde je dus op Kink.
2: Diane Kok.
1: Hallo, Diane hier. Wat leuk dat je erbij bent op deze zondagavond. Zometeen een band die na 13 jaar na hun hit Diamonds weer een hele fijne plaat te pakken heeft. Welke band dat is, ga je zometeen horen na Blink 182.
2: Rock Radio. Kink.

13 jaar geleden brachten ze Diamonds uit en ze hebben nu weer een hele fijne te pakken Flowers in the Order van de Boxer Rebellion. En ze speelden onlangs nog live in onze Kinkbunker. En wil je dat terugzien? Dat kan ik me voorstellen dat je dat wil, want het was heel goed. Check dan even kink.nl. Zometeen op Kink. Deze van Red Hot Chili Peppers. En ook Queen ga je zometeen horen, maar nu eerst een track over een onbreekbare band. Zelfs na verraad. Zelfs na bedrog en hartzeer. Dit is The Chain.

0: Kink. Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
1: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
2: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
3: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel en 3 maanden Apple TV. Daar stream je honderden exclusieve Apple Originals. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
5: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust met z'n vieren. Vanaf €149 per persoon op lendl.nl.
6: Nu mega mooi deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, Axe en Rexona. 2 plus 3 gratis. Dat is niet zomaar mooi, dat is mega mooi. Kom voor nog meer mega mooie deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.
10: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu. Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
11: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
12: Dat is wit goud voor weinig.
13: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
11: Aldi, ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
12: Mamma mia, dat is goedkoop.
13: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
11: Aldi.
14: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
15: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat er 3 mensen zijn overleden op een cruise, maar zegt niks over de nationaliteit van hen. Op het vakantieschip zou een Nederlands stel zijn overleden door een virus dat komt van knaagdieren. Het schip was uit Argentinië vertrokken naar Johannesburg. In het midden en westen van Brabant is vanavond wateroverlast ontstaan door noodweer. Volgens regionale media is in Rijen zelfs een hele woonwijk ondergelopen. Ook in Bergen op Zoom zorgt een hoogstbui voor problemen. De riolering stroomde over en in allerlei straten kwamen putdeksels omhoog. Het Eurovisie Songfestival controleert dit jaar strenger op politieke inmenging. Er wordt meteen ingegrepen, zegt de directeur bij de NOS. Vorig jaar was er kritiek op de politieke campagne van de Israëlische regering. Nederland en 4 andere landen boycotten het evenement uit protest tegen deelname van Israël. En Max Verstappen wacht nog altijd op zijn eerste podiumplek in dit Formule 1 seizoen. Bij de start van de Grand Prix van Miami verloor hij de controle en begon zijn auto te tollen. Verstappen raakte ver achter, knokte zich terug, maar werd uiteindelijk 5e. De race werd gewonnen door Kimi Antonelli. Dan nog het weer van Weer Online. Het gaat steeds minder regenen vanavond en vannacht dan is het droog met kans op mist. Morgen in de middag weer buien, het wordt dan tot 21 graden. De dagen daarna worden koeler. We gaan dan richting de 13 graden.
14: Kink, Alternative Rock Radio, Diana Kok.
16: Met zometeen Queen, maar nu hier is Red Hot Chili Peppers, Californication. Kink.

Waarvan we doen al onze stunts zelf. Kink. Dat deed Queen. Ik weet niet of je die videoclip van Breakthrough van Queen nog kan herinneren. Een rijdende trein waar dan de bandleden van Queen op staan. Dat deden ze dus echt helemaal zelf. En die trein die reed ook echt.

dicht. En die reed iets tussen de 50 en 95 kilometer per uur. Best hard nog. Die trein die kreeg zelfs een naam, de Miracle Express. En Freddie Mercury liep daar gewoon lekker helemaal los te gaan op die trein. Ze verzekerden zichzelf wel voor 2 miljoen, voor het geval dat er iets misging. Maar dat weer hield Freddie er echt niet van, want hij deed echt ongeplande moves. Hij ging aan de zijkant hangen en natuurlijk dat beroemde moment dat die trein door die muur ging. Breakthrough van Queen op Kink. En hallo, een hele fijne zondagavond. Leuk dat je erbij bent. Ik ben Diane, tot middernacht ben ik bij je en dit zijn de Pretty Reckless.

denken dat ergens anders alles beter is. Dat is precies waar het om gaat in Fontaine's DC Boys in the Betterland. Kink. Jong zijn, rondhangen, drinken en op zoek zijn naar iets, maar dan toch ook niet helemaal weten wat. En ondertussen blijven denken dat het leven zich ergens anders afspeelt. Totdat je beseft, I don't belong here anymore. Dat is denk ik wel de essentie van Boys in the Betterland van Fontaine's DC. Zometeen op Kink, Suede en Trash. En die ga je horen na The Reason van Hobastank.

0: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
1: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smin.
2: Boost yourself.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Ben je nou een politieke discussie aan het winnen?
7: Weet je, rechts denkt alleen maar aan zichzelf.
8: Ja, en links maar met uitkeringen strooien.
6: Of een goede collega aan het verliezen. Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Kink. Dit is het station van de 1975.
11: Een cryptische omschrijving van de aankomende platen. Doe je ogen open en ze liggen alleen tegen je.

and I'll love you. Nou, je kunt toch maar beter eerlijk zijn, want je loopt uiteindelijk toch wel tegen de lamp. Net als een man in Californië. Hij kocht dozen Lego, haalde de blokjes eruit en retourneerde de verpakking dan weer bij de winkel. Maar ja, een lege doos retour doen, dat valt natuurlijk op. En dat hoor je, vooral bij Lego. Dus wat hij deed, hij verving de blokjes Lego door pasta. Ontzettend creatief, dat moet ik hem echt nageven. Maar ook hij liep uiteindelijk tegen de lamp. En bij een huiszoeking vonden ze voor zo'n ongeveer 29.000 euro aan Lego-onderdelen bij hem terug. Je zou ook toch maar een doosje Lego kopen. Er zit in één keer gedroogde pasta in. Nou, wat is dat nou? Spaghetti in plaats van Lego. Kun je Mikado doen? Hallo, je luistert naar Kink. Diane hier met zometeen de Smashing Pumpkins naar Stereophonics.

Een terugblik op de jeugd van Billy Corgan, 1979. En we blijven nog heel eventjes in de nostalgie, want Foo Fighters ga je zo meteen horen, Avalon. Eerst nog Faith No More en Epic.

0: De drie beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes. 10 cheesy sticks. En lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
0: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
6: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
7: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl. Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
9: Voor de makers.
10: Praxis.
11: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
12: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
13: Dat gaan we vieren.
12: Aldi. Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
13: Mamma mia, dat is goedkoop.
14: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
12: Aldi.
15: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft bevestigd dat er 2 Nederlanders zijn overleden op een cruiseschip. Het gaat om een man van 70 en een vrouw van 69. Ze liep het hantavirus op dat kan worden overgedragen door knaagdieren. Er is ook nog een derde sterfgeval. Het is niet bekend waar dat slachtoffer vandaan komt. Na 4 dagen is ook bij de brand op een militair oefenterrein bij Weert het sein brandmeester gegeven. Dit weekend werden speciale teams van de brandweer ingezet om met handgereedschap het vuur te doven. Vooral plekken waar ze lastig bij konden komen. Tientallen restaurants in Brabant zijn benaderd door een oplichter. De regionale omroep meldt dat ze een mailtje kregen van ene Michael, die beweerde dat hij na een etentje ziek was geworden. Hij vroeg om een schadevergoeding en gaf zijn rekeningnummer. Voor zover bekend is geen enkel restaurant daarin getrapt. En Max Verstappen heeft luchtig gereageerd op zijn fout aan het begin van de race in Miami. Bij de eerste bocht verloor hij de macht over het stuur en draaide hij een rondje om zijn as. Ik kan nog altijd rallies gaan rijden, zegt hij. Max Verstappen werd 5e. De race werd gewonnen door Kimi Antonelli. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op de meeste plekken droog. In het oosten kan nog een bui vallen. Het koelt af tot 11 graden. Morgen in het westen grijs, landinwaarts ook wat zon. 'S Middags meer kans op buien. Het wordt dan een graad of 19.
16: Kink. Alternative Rock Radio. Diana Kok.
17: Een familie onder onsje. Violet Grohl ga je horen. Maar nu eerst haar vader Dave.

0: vader en dochter achter elkaar. Dave en Violet Grohl op jouw zondagavond.
1: Kink.
0: Hallo, Diane hier. Het laatste uur van deze zondag 3 mei is ingegaan. En als jij nog niet uitgebreid gelachen hebt, dan is dit misschien een goed moment. Want het is de eerste zondag van mei en dat is de internationale dag van de lach. Als jij al wel flink gelachen hebt, dan laat me vooral even weten waarom jij zo hard moest lachen. Zelf moest ik vandaag best lachen om mijn kat. Ik heb een kitten thuis, Vesper. Oké, hij wordt bijna 1, dus heel klein is hij niet meer. Maar hij is flink nieuwsgierig en altijd op zoek naar eten. En ik had een zakje snackwortels leeg op tafel laten liggen. Ik zie Vesper door de kamer rennen met dat zakje op zijn hoofd. Ja, dat was wel even een momentje. Super grappig. Goed, terug naar de muziek. My Sharona ga je horen na Snow Patrol.

In het moment lijkt het altijd een goede beslissing, maar achteraf is het vaak toch niet zo'n heel goed idee. Post-breakup sex van de Vaccines. Hallo, Diane hier met zometeen op Kink, het prachtige fake empire van The National. En die ga je horen na Placebo.

0: Rabbit Hole, de frontman van The National, Matt Berninger. En zometeen te horen op Kink, The Black Keys en ook The Offspring. Hoor je zo.
1: Kink. Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
2: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Klik en klaar internet voor thuis. Voor de verrassend lage prijs van €26 per maand, maandelijks opzegbaar en aansluiten doen we nu helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
4: Odido. On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
5: Ben je nou een asieldiscussie aan het winnen?
6: Weet je, jullie zijn echt veel te soft.
7: Dat is beter dan zo egoïstisch.
5: Of de band met je dochter aan het verliezen. Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Kijk op sieren.nl.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Kink.

0: klassieker van The Black Keys.
1: Kink.
0: Hun nieuwe album Peaches kwam een paar dagen geleden uit. En misschien was jij wel bij die luistersessie die we hebben gehouden in Amsterdam, waar het album een dag voor de release al voor enkele is afgespeeld. Ja, vrij bluesy album is het. En als je het al hebt gehoord, dan hoor ik heel graag wat jouw mening hierover is. Dit is Maxima Park, Apply Some Pressure.

AC/DC. Mocht jij ooit in de nare situatie terechtkomen dat jij iemand moet reanimeren, daar zijn hulpmiddelen voor. Een liedje in je hoofd met het juiste ritme kan jou helpen bij het geven van de borstcompressies. En misschien heb je wel eens gehoord dat Staying Alive van de Bee Gees precies het juiste tempo heeft. Maar vergeet dat nummer, want ik heb een betere. Want deze Highway to Hell van AC/DC kun je er namelijk ook voor gebruiken. En dat klinkt een stukje beter. Ja, nu gaan we hopen dat je deze info nooit hoeft om te zetten in acties en dat je het nooit nodig gaat hebben. We gaan richting de nacht en deze zondagavond kunnen we bijna afvinken. Heel erg fijn dat je erbij was vanavond. Ik wens jou nog een hele fijne nacht. En voor degenen die gaan slapen, slaap lekker. Je hoort mij volgende week zondag weer tussen 9 en middernacht. En ik laat jou voor nu achter met Villanelle en ik hoor jou de volgende keer.

0: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Twee Nederlanders zijn omgekomen door een virusuitbraak op een cruiseschip, bevestigt Buitenlandse Zaken. Ze zouden het Hanta-virus hebben opgelopen, afkomstig van knaagdieren. Volgens de WHO is er ook nog een derde dode en zijn drie anderen besmet. Het gebeurde een paar weken geleden al op een reis van Argentinië naar Kaapverdië. In Egmond aan Zee is vanavond een zeldzame witsnuitdolfijn aangespoeld. Hij is een meter of drie lang. Volgens SOS Dolfijn is het nog niet duidelijk wat er met het dier aan de hand is. Ze hebben met een speciale dolfijnenambulance naar de opvang gebracht om hem te verzorgen. Amerika begint morgen met het bevrijden van schepen die zijn gestrand door de blokkade van de Straat van Hormuz, dat zegt president Trump. Het gaat om schepen uit landen die niks te maken hebben met de oorlog in Iran. Ondertussen gaan de vredesonderhandelingen met Iran ook nog steeds door. Trump zegt dat die erg positief zijn. En Internationale is landskampioen van Italië geworden. De club uit Milaan won met 2-0 van Parma en kan daarmee niet meer worden ingehaald. Het is een titel met een oranje tintje, want Denzel Dumfries en Stefan de Vrij spelen ook bij de club. Zij werden 2 jaar geleden ook al kampioen met Inter. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge nacht bij 11 graden. De dag begint landinwaarts met zon. Aan de kust blijft het grijs. Later op de dag kans op buien in het binnenland. Het wordt dan een graad of 19.
0: Kink.

Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.

0: even thought of that before we kissed.
1: Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie. Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
2: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De Nederlandse organisator van de cruise waarop het Hantavirus is uitgebroken zegt dat twee bemanningsleden dringend medische hulp nodig hebben. Het schip ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De opvarenden mogen van de autoriteiten voorlopig niet van het schip af, wel zijn er artsen aan boord. Door het virus zijn 3 mensen overleden, onder wie 2 Nederlanders. Ook ligt er nog iemand op de intensive care in Zuid-Afrika. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de cruisemaatschappij hulp aangeboden met het terughalen van de zieke bemanningsleden die nog op het schip zijn en het lichaam van de 3e overledene. Het vliegtuig van de Spaanse premier Sanchez heeft een noodlanding moeten maken in Ankara, Turkije. Sanchez was onderweg van Madrid naar Armenië voor een Europese top. Het vliegtuig zou een technisch probleem hebben. Wat er precies mee aan de hand is, is nog onduidelijk. En hardloopster Mickey Ketels heeft de marathon van Vancouver in Canada gewonnen. Ze deed er 2 uur en 33 minuten over, een parcoursrecord. 3 weken geleden werd ze ook al Nederlands kampioen op de marathon in Rotterdam. Ketels geldt als groot talent en valt op omdat ze naast het hardlopen ook nog gewoon werkt als stewardess. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge nacht bij 11 graden. De dag begint landinwaarts met zon. Aan de kust blijft het grijs. Later op de dag kans op buien in het binnenland. Het wordt een graad of 19. Kink.

0: Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
1: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De opvarenden van de cruise waar een virus is uitgebroken mogen niet van het schip af. Het schip ligt voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zeker 3 doden, onder wie 2 Nederlanders. 2 bemanningsleden hebben dringend medische hulp nodig. Buitenlandse Zaken wil helpen om de opvarenden terug naar Nederland te halen. Het Verenigd Koninkrijk wil meebetalen aan de Europese lening aan Oekraïne. Ook komen ze met nieuwe sancties tegen Rusland. De Britten willen op deze manier hun steun aan Oekraïne laten blijken. Er was veel te doen om de lening van 90 miljard. De Hongaarse premier Orbán hield het maandenlang tegen. Dagblad Trouw viert vandaag hun 25.000ste editie. Trouw begon in 1943 als verzetskrant. Om het jubileum te vieren gebruiken de krant en de website vandaag het logo uit de jaren 40. Ook staat er een interview in de krant met 2 trouwe lezers... die in de oorlog krantenjongen waren en de rest van hun leven abonnee zijn gebleven. En de Stentor zegt dat ze niks verkeerd hebben gedaan in hun berichtgeving over volkszanger Frank van Etten. Van Etten wil een klacht indienen bij de Raad voor de Journalistiek omdat ze slechte dingen over hem schrijven en zijn reputatie als zanger kapot maken. Volgens de Stentor zou Frank van Etten mogelijk banden hebben met de onderwereld. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge nacht bij 11 graden. De dag begint landinwaarts met zon, aan de kust blijft het grijs. Later op de dag kans op buien in het binnenland. Het wordt een graad of 19.
1: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.